0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
4: Ado. Ado. Ado. Ado.

0: Tineke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.
8: NH. You know, baby. I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know. I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ronald en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. De trekken

0: Nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5:00, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde

0: dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 6:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen.

0: En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De Muziekmiddag.
2: 1971.
1: 1989.
0: De Muziekmiddag. Mirjam van der Lof.
2: 1967.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Het is 7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Amsterdam van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte erbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, het blijft overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je

0: weten? Kijk dan op groenstaal.com.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: De Agenda.

0: Phil Collins op NH en In the Air Tonight. Goedemorgen. Dit is de agenda.
1: Vandaag blijf ik de hele dag dichtbij.
0: Ook vandaag hoor. Ja, daar gaan we straks met Jan Visser nog wel uitgebreid over hebben. Over afgelopen nachten, lieve mensen. Ik denk dat iedereen daar wel mee te maken heeft gehad. Maar dit is gewoon de agenda, de tips om erop uit te gaan. Tussen nu en 10 uur komt er van alles voorbij. Bijvoorbeeld het jaarlijkse zomerfeest in de Koepel in Haarlem. Weet je wel, die echt gevangenis. Dat is nu één grote culturele hotspot. Er is van alles te doen daar. We gaan ook naar de OG All-Stars. Wat zijn dat? Of wat is dat? Dat is een opleidingsorkest. En daar kun je vandaag naar luisteren. Dat is wel bijzonder, denk ik. En we hebben een lezing over operatie Barbarossa. De bloedigste operatie uit de geschiedenis. Oeh jee. Dat klinkt best wel spannend ook, hè? Nou. En de rest, ja, je hoort het vanzelf voorbij komen. Hier is Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Eerst maar even het weer zo rond dit uur en over een uurtje ongeveer weer. Vannacht klonk het, tenminste ik kreeg een WhatsAppje van iemand in een caravan ongeveer zo. Hoor je dat?
2: Ja, ja.
0: En dat, daar zitten dan ook
2: hagelstenen bij.
0: Hagelstenen bij, ja. Zo klinkt het ook wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, iedereen heeft er wel mee te maken gehad. Want ik kwam hier vanmorgen binnenlopen in de studio. En er kwamen een aantal WhatsAppjes waren al vannacht binnengekomen. Zelfs met deze is voor Jan Visser. En dat zijn dan video's met allerlei bliksem. En wat allemaal gebeurd is vannacht. Het was wel heftig, hè, Jan? Het lijkt me zo, hè?
2: Ja, dat konden we rustig stellen. Het is echt buitengewoon heftig geweest. Gistermiddag waren er natuurlijk ook al forse donderbuien in de provincie met op verschillende plaatsen inslagen. Op Dam bijvoorbeeld een blikseminslag, waarbij ik een foto kreeg van een boom die meer of meer werd verbrijzeld. Ook op andere plaatsen, maar dat beperkte zich tot een deel van de provincie. En gisteravond begon het op een gegeven moment behoorlijk snel te ontstaan. Dat zat er ook eigenlijk wel in. Er zat zo gigantisch veel energie in de atmosfeer. Ja. En dat moest er gewoon een keer uitkomen natuurlijk, met al die tropische warmte. Ja, en dat begon gisteravond. Er kwamen vanuit Zuid-Holland een eerste grote complex opzetten. Constant bliksem, bliksem, bliksem, bliksem. En daarna in de nacht nog meer zwaar onweer. Talrijke blikseminslagen zijn toch wel in de provincie gemeld. Ik heb toch al verschillende meldingen gezien van schade, brand en noem maar op en zo. Qua wind viel het in onze provincie nog wel mee. Maar op de dijk van Enkhuizen-Lelystad een uitschieten van meer dan 120 kilometer per uur. Dus dat, hagelstenen. Ja. Ik dacht in Hilversum te zien. 4-5 centimeter maar liefst. En dan natuurlijk ongebruikelijk veel neerslag. Niet overal in de provincie. Ik noem even een paar hoeveelheden. Medeblik 13, dat is nog betrekkelijk weinig. Winkel 20, waarvan een deel ook gistermiddag. Venhuizen 40. Dus het begint al op te lopen. Ja. Maar hier in de regio Waterland Amsterdam was het echt wel enorm. Volendam maar liefst 53 millimeter. En de klapper hier bij mij in Purmerend, Edwin Frens, ving maar liefst 75 millimeter op.
0: Oei, oei, oei, in die paar uur even, ja.
2: Ja, en dat, het was wat wordt genoemd stroboscopisch onweer. Want het was continu licht.
0: Het was continu licht, klopt. Ja. Ik lees ook dat in de pijp in Amsterdam bijvoorbeeld allemaal wateroverlast is. Er zijn dingen ondergelopen, kelders zijn ondergelopen.
2: Ja.
0: Bliksem inslagen zelfs, ook op de Pontstijger in Amsterdam bijvoorbeeld. Bijlmerplein zie ik water liggen in de gangen en zo. Dus daar is ook wat behoorlijke water naar beneden gekomen.
2: Ja, zeker. Ja, het was echt een nachtje wat een aantal waarnemers van mij die deden, en dat kan ik me wel voorstellen, die deden het herinneren aan het. Het is al lang geleden, eind mei 1979. Zo, toen hadden we twee nachten van dit soort enorm zwaar onweer. Okay. Het ging maar door en het ging maar door.
0: Ja, nou ja, en ik hoop dat het nu een beetje rustiger wordt in de atmosfeer, Jan.
2: Ja, vandaag is het wel zo dat, want we zitten nog steeds in die warme lucht, hè?
0: De
2: temperatuur afgelopen nacht nauwelijks, of eigenlijk op de meeste plaatsen, niet onder de 20 geweest. Ja, kort, heel even 19. Maar nu is het alweer een graad of 21 tot 22. Trouwens, de beeld zelf is kennelijk getroffen. Het waarnemingsveld, want daar zijn de waarnemingen al uren gestaakt.
0: Oh.
2: Dus dat is ook kennelijk.
0: Dat is ook weer zoiets,
2: ja. En, maar 21, 22 graden. En we gaan vanmiddag toch weer naar zomerse waarden van 25 aan de kust tot 27, 28 elders. Tropische temperaturen zijn niet aan de orde. Het was gisteren ook al niet in meer in het grootste deel van de provincie. Maar nog wel erg warm.
0: Benauwd. Verder,
2: ja, veel zon, matige wind uit het westen, maar wel droog. Mocht er tot buien komen, dan is dat in het oosten van het land. De wind trekt wel wat aan uit het westen, dus dan later op de middag en avond zien we het achter een front wel wat afkoelen. En dan morgen, ja, dan komt toch echt de minder warme lucht binnen met temperaturen tussen 21 en 25 graden.
0: Nou, dan kunnen we even weer ademhalen. Jan, ja, dat is wel even nodig nu, want dit was wel een bijzonder slot van een warme periode, zo met al die bliksem en onweer en gedoe. Ja, ik zie er nu nog mensen appjes over binnenkomen, dus niet geslapen, zelfs mensen die bang waren verdacht. Ja, dat
2: kan ik me goed voorstellen. Ja,
0: dat kan, zei ik ook terug, van ik snap dat je bang bent geweest, dat was ook heftig, heb ik teruggehept. Ja. Nou ja, dan laten we dit even achter ons en dan maken we ons op voor andere weertype vanaf morgen dan. Hè?
2: Gaan we doen, ja.
0: En dan over een uurtje dan hebben wij weer een afspraak.
2: Ja, en als we nog meer dingen te melden hebben, dan hoor je het wel.
0: Ja, natuurlijk, komt helemaal goed. Wij gaan ons bezighouden met de agenda. Je kunt bellen, je kunt appen, rooksignalen sturen. En dan gaan we de aandacht aan besteden hier in de agenda op NH.
3: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: is toch oprecht een feel-good liedje. Ruben Heijn was dat en It Feels Right. NH, de agenda. 8:20 in de agenda op deze toch wel vroege zondagochtend. Heel veel mensen hebben heel slecht geslapen. Het was natuurlijk ook nog wel warmig en er was ook nog een behoorlijke klap onweer. Jacqueline van der Sanden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ze hebben in jou ook het geval, heb je een slechte nacht gehad?
1: Ik heb heerlijk geslapen.
0: Echt waar? Oh mijn god, hoe kan dat nou? Had je de hele dikke oordoppen in of hoe heb je dat gedaan?
1: Ik heb de ramen wijd opengezet en het was gewoon heerlijk weer. Ja, lekker luchtig. Heel goed.
0: En die onweer en zo dan, heb je geen last van gehad, Jacqueline?
1: Nee, dat was mooie natuurgeluiden.
0: Dat is toch ongelooflijk dit. De meeste mensen zijn helemaal van slag en jij gaat gewoon door. Nou, helemaal goed. We gaan het ook hebben over een zomerfeest in de Koepel in Haarlem. Dat is jaarlijks een zomerfeest daar.
1: Ja.
0: Voor de mensen die denken dat de Koepel in Haarlem, dat is toch een gevangenis, dat is al een poosje niet meer zo, hè?
1: Nee. Daar zijn we voorbij.
0: Ja. Het is al heel lang, dat ik zei net ook al, een soort culturele hotspot. Van de bioscoop tot van allerlei tentoonstellingen. Van alles gebeurt daar.
1: Ja.
0: Wat houdt dat jaarlijkse zomerfeest dan in?
1: Nou, we maken er gewoon echt een letterlijk feest van. Het is heel veel muziek vooral. We hebben een fantastische band, de Sientina Ensemble. Een Kwaanse band met blazers en alles erop en aan. Hele toffe muziek uit Cuba. Maar ook een salsa workshop om 3:00. Je kan ook ukulele leren spelen in een uur.
0: Dat is leuk.
1: Superleuk. Als je denkt van nou, ik vind die salsa wel leuk, maar niet de hele tijd. Er ook silent disco met hele andere muziek voor op je hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon heel leuk. Je kan natuurlijk ook de normale dingen blijven zien, kunstcellen blijven zien. Er is ook iemand die tarotkaarten legt. Dat doet ze ieder jaar en die staan altijd rijen voor. Om te even inschrijven. En we hebben iemand die ook stoelmassage komt geven voor de mensen die niet zo lekker hebben geslapen.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat speelt zich allemaal daar binnen af of ook buiten?
1: Nee, we doen alles binnen. Okay. En dat heeft in dit geval natuurlijk het voordeel dat het lekker koel is.
0: Ja.
1: Goede temperatuur, heerlijk.
0: Koel in de koepel.
1: Zeker weten, ja.
0: Hebben jullie daar eigenlijk een soort ook nog een buitenterrein waar je dingen zou kunnen doen? Of is dat helemaal niet aan de orde?
1: Nou, we doen wel eens dingen buiten, maar dan op het voorterrein. En er zijn natuurlijk dingen die gecombineerd worden. We zijn vaak start- en eindpunt van wandelingen en runs in Haarlem. En dat is ook vaak dan buiten. Maar het is ook heerlijk als het niet zo lekker weer is, dat je meteen naar binnen kunt. Maar in dit geval is het allemaal binnen.
0: Ja, ik kan het ook van harte aanbevelen. Ik ben een poosje geleden was ik daar met mijn dochter. En toen was het ook wel een beetje, stonden we daar. Ik verwacht het allemaal niet wat er allemaal te doen is. En in sommige cellen zijn er exposities.
1: Ja.
0: Eten en drinken, bioscoop zit er natuurlijk ook in.
1: Ja.
0: Vandaag dus ook nog het zomerfeest. Ook nog daar in het Middenplein of zo, denk ik dan.
1: Ja, zeker weten. Ja, we hebben een aantal allemaal plekken. Dus de ukulele lessen zijn dan weer in de glazen ruimte.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een speciaal plek vandaag waar ook geknutseld kan worden met een jonge kunstenaar. Een hele toffe jongen die met niks, allemaal dingen die hij vindt op straat, maak je poppetjes en dingetjes ontzettend leuk. En wat we dan zien is dat het is vaak bedoeld voor kinderen, maar de volwassenen blijven het langs hangen.
0: Ja,
1: ik vind het heel erg leuk.
0: Je krijgt dan de smaak te pakken en dan gaan ze ook even lekker bezig.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker
0: toch?
1: Weten.
0: Zomerfeest in de koepel van hoe laat zijn jullie open?
1: Van 2:30 vandaag.
0: Oké, van 2:30. Heb je alle kans?
1: Ja, de koepel is natuurlijk de hele dag open. Hè. De koepel is iedere dag open van 8:00 tot 12:30 s'nachts. Maar het feest is van 2:30.
0: 2:30, moet je daar entree voor betalen?
1: Nee, het is gratis. Bijna alles is gratis. Als je een tarotkaart lezing wilt hebben, dan doe je een eigen bijdrage van 7,50.
0: Mm-hmm.
1: En voor de stoelmassage moet je zelf weten wat je betaalt.
0: Precies.
1: Maar dat is voor niks.
0: De koepel in Haarlem, zoek het op. En dan weet je precies welk kant je op kan vandaag.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Voor de afkoeling ook wel lekker. Jacqueline, dank je wel. En ik ben blij dat je lekker hebt geslapen nogmaals.
1: Ja,
0: het is een wonder. Met een van de weinige mensen.
1: Nou, ik voel me gelukkig.
0: Nou, wees blij. Fijne dag.
1: Dankjewel. Dag.

0: Kenny B was dat hier op NH. En Parijs, je zit in de agenda. En het is 8:01 op deze zondagochtend. En het is alweer 26 juni. Ja, woensdag is het alweer juli, toch? Ja, dat gaat best rap. Eens even zien, ik heb een voicemailtje voor je van een popcore. Maar dat is pas morgen, dan weet je dat alvast. Zet het maar in je agenda, als je dat leuk vindt. En nou, de eihallen zijn ook gewoon weer open. De vlooienmarkt, de grootste vlooienmarkt van Europa staat hier zelfs. Ongelooflijk, hè? Om 9:00 gaat de boel daar open tot 16:30. Nou, echt honderden kramen vol vintage, antiek, boeken, kleding en curiosa. Je kunt voor meer informatie terecht op eihallen.nl. Ei dan met lange ei in dit geval. Eihallen.nl.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: 088-8505-707. Dat is een mooi nummer en dat kun je bellen en dan een minuutje iets inspreken. Als je dat vandaag nog doet, een beetje op tijd, dan zenden we dat nog uit ook. Moet wel een activiteit zijn dat bij het liefst vandaag is. Maar er komt nu een activiteit voor morgen, dus let op.
2: Goedemorgen. Popcore Atlantis is een gemengd popcore en bestaat al meer dan 25 jaar. Plus minus 40 zangers en zangeressen zingen oude en nieuwe popsongs van onder andere Adele, Amy MacDonald, R.E.M., Stevie Wonder, Elton John, Robbie Williams, Bluff en Fleetwood Mac. Dit alles onder leiding van onze enthousiaste en creatieve dirigent Klaas Klompenburg. Op maandagavond 29 juni om 8:00 houden wij onze jaarlijkse seizoenspresentatie in de vorm van een concert in binnenstadcentrum De Eenhoorn aan het Verdronken Oord 44 in Alkmaar. Alle info over Popcore Atlantis is te vinden op de website van Klaas Kloppenburg, muziekfeestje.nl. We hopen je maandagavond te zien in het binnenstadcentrum De Eenhoorn in Alkmaar.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850.

0: En dat liedje heet Drops of Jupiter. En
1: de agenda.
0: Zometeen ga ik even bellen met de dirigent van het opleidingsorkest. En die heet Ruud Kleijs. Het opleidingsorkest van Krommenie hebben we trouwens over. Die hebben vandaag een spetterend optreden tijdens het jaarlijkse parkfestival, staat hier. Nou, dan zijn we wel benieuwd natuurlijk naar wat dat precies inhoudt. Ik zei het gisteren ook al even in de agenda. Je kunt ook een berichtje inspreken, niet alleen op de voicemail, maar ook op ons gewoon WhatsApp-nummer. Hè? Gewoon een audioberichtje inspreken op 088-850-5152. En dan zend ik dat gewoon uit. En gisteren kwam er ook al een berichtje over binnen, over deze film volgens mij. Maar er kwam zojuist een verse binnen, dus het zal dan wel voor vandaag zijn. Luister even mee.
2: Vanmiddag in Bergen en Amsterdam, de film Hazard Can Make Art. Deze waargebeurde docu gaat over kapitein August Dirks, die met zijn narrenschip, de Ship of Fools, 33 jaar de wereld overvoer als varend kunstwerk om theater, muziek en vrolijkheid te brengen. Dit keer niet om te kelen en te stelen, maar om te spelen en te delen. De naam Hazard betekent onder andere blijven volhouden met passie tot je doel bereikt is. August kleedt zich iedere dag nog als nar. Hij wil de maatschappij een spiegel voorhouden en stelt de vraag: wie is hier nou eigenlijk de echte zot? Grote kans dat u de zaal verlaat met goede moed en een glimlach op uw gezicht. Vanmiddag Sinebergen te Bergen om 16:45 en in Amsterdam de Puls op de Zuidas om 16:30 en Rialto de Pijp om 12:45. Voor meer info over deze ontroerende, hoopvolle film, azart.org. azart.org. Kom dat zien, kom dat zien. De

0: Janice Ian op NH en Fly to High.
1: De agenda.
0: Ja, we moeten door met de tips om erop uit te gaan. Want daar zit je natuurlijk op te wachten, kan ik me zo voorstellen. Ik heb nu aan de telefoon Ruud Kleijs. Ruud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik vroeg het net ook even voor je, aan je. Voor de uitzending dan. We waren nog niet in de uitzending. En wat voor nacht heb jij gehad, Ruud?
2: Klam. En het was wel heel mooi met alle slitsen en alle knallen. Maar
0: ja,
2: klam.
0: Mooi.
2: Ja, het was hartstikke mooi.
0: Je hebt geen moment gedacht, ik zit een beetje in de piepzak hier?
2: Nee, het is een stevig huis waar ik hier woon. Hoor.
0: Ja, dat is wel fijn inderdaad.
2: Nee, geen probleem.
0: Nee, we kregen vanmorgen wel mensen, van sommige mensen dan appjes binnen van... het was toch wel een beetje angst aanjagend afgelopen nacht. Nou, jij geen last van gehad.
2: Nee.
0: Nou, dan kun je vanmiddag... dan kun je vanmiddag helemaal losgaan met Onderling Genoegen. Dat is het opleidingsorkest waar jij de dirigent van bent.
2: Klopt.
0: Wat gaat er precies gebeuren deze middag?
2: Het is het Parkfestival. Dus het is een traditie. Daar sluiten we eigenlijk altijd het seizoen mee af. En dan komen er allerlei orkesten spelen. En dit seizoen doen we eigenlijk iets heel speciaals. We hebben de OG Allstars. Dus we hebben best wel intensief geprobeerd mensen te werven. En iedereen die iets kon op een instrument... die mocht meespelen. En we hebben een aantal kinderen die eigenlijk nog niks konden... hebben een paar lessen gehad en die gaan nu meespelen al met hun eerste concert.
0: Ja, en dat concert, daar kunnen wij dan als bezoekers vandaag gewoon bij zijn.
2: Ja, klopt. En naast ons spelen er nog 5 andere orkesten... dus het is een heel leuk gevarieerd programma.
0: Ja, want wat houdt het programma in, muzikaal gezien?
2: Heel divers. Dus het zijn sowieso 3 verschillende type orkesten. Harmonie, fanfare en een brassband. Dus je krijgt echt... een breed palet aan klanken, zeg maar, van orkesten. En die stellen ook allerlei andere stukken. Dus het is heel divers en heel leuk.
0: Ja, en we zitten in de klassieke hoek. Welke hoek zitten we, Ruud?
2: In naam zijn het natuurlijk best wel klassieke orkesten. Maar de meeste orkesten spelen echt lichte muziek. Dus ik speel toevallig, mag ik ook meespelen met het Zaanse Harmonieorkest. Ja, die spelen dan echt een heel klassiek, oud, marsachtig stukje. Maar ja, ook gewoon de laatste hits van Lady Gaga komen daar vandaan.
0: En wat bespeel jij zelf qua instrument?
2: Ik ben trompetist.
0: Oké, nou mooi.
2: En ja, het mooiste instrument.
0: Fantastisch. Ja. Ik ben jaloers op je hoor, want ik wilde altijd wel saxofoon spelen en misschien ook wel trompet, maar dat is er niet van gekomen. Jij wel, gewoon een beetje trompet.
2: Ja. Het leuke is dus bij die All-Stars, zeg ik, als jij dus volgend jaar meedoet, dan kun je gewoon een paar lessen bij ons komen volgen, dan mag je zo mee spelen.
0: Oh ja.
2: Dus dat kan gewoon een werkelijkheid worden.
0: Ik denk niet dat je dan in een paar lessen even trompet speelt, toch? Of ligt dat wel zo makkelijk?
2: Ja, het leuke is, we hebben een aantal stukjes en eigenlijk hoef je daar eigenlijk maar 1 noot van te kunnen spelen. Dus bijvoorbeeld Thunderstruck van AC/DC.
0: Ja.
2: En wat dus die nieuwe leerlingen spelen is van Thunder. Ja, op 1 toon is dat. Maar ja, ze spelen wel het hele liedje mee. En ze spelen dus met een hele grote orkest. Dus je hebt wel echt het gevoel van, ik speel in een orkest. Ik kan nog niet zo heel superveel, maar je bent dus wel gewoon echt deel van een orkest.
0: Dat is wel leuk. Als je maar op het goede moment doet, hè. Dat het niet allemaal door elkaar en gedoe. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
2: Nee, dat hebben daar we dus. Ze hebben 4 repetities meegedaan, de meeste. En dat, daar hebben we heel erg geoefend. Gewoon inderdaad het gelijk spelen. Niet te hard spelen, want dat is natuurlijk als je nog niet echt een instrument heel goed beheerst, dan loop je daar tegenaan.
0: Ja, precies. Nou, interessant. Maar krijgen we dan niet vandaag iets te horen wat eigenlijk niet zo goed klinkt? Als je heel eerlijk bent, of zeg je nou, het klinkt al helemaal goed hoor. Wel mooi.
2: Ja, kijk, het leuke is, mijn opleidingsorkestje is best gewoon goed.
0: Ja.
2: En die slepen dus die nieuwelingen er wel doorheen, als het goed is.
0: Ja, mooi.
2: Als het goed is, klinkt het mooi. En zo niet, dan zeg ik gewoon dat het zo wordt.
0: Nou, dat is typisch voor onze luisteraars. Laat je verrassen. Ga eens ergens naartoe waar je normaal gesproken niet zo snel naartoe gaat. En heb je misschien wel een hele leuke dag, stiekem. Dat kan zomaar kunnen natuurlijk, hè? Ja,
2: ik weet zeker dat het een hele mooie dag wordt.
0: Nou, helemaal goed.
2: Ja, het is sowieso een heel mooi park om gewoon lekker te zitten. Nou, als je dat nog muziek hebt.
0: Van hoe laat zijn we welkom?
2: Het begint uit mijn hoofd om 1 uur en het is klaar omstreeks 4:30. Dus ik kan de hele middag mee onder de pan.
0: Ja, en welk park is het precies en waar? Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor de navigatie.
2: Het Agatha-park in Krommeni.
0: Krommeni Agatha-park. Als je dat bijvoorbeeld in je navigatie zet of zo, dan kom je er wel.
2: En je hoort waarschijnlijk, zodra je Krommeni binnenrijdt, hoor je waarschijnlijk
0: hoor je
2: klanken.
0: Al.
2: Komt goed.
0: Parkfestival. Heel leuk. Dankjewel dat je even in de uitzending was, Ruud.
2: Graag gedaan. En de uitnodiging staat voor volgend jaar.
0: Ja, ik doe mijn best. Ik ga alvast een trompet kopen. Dirigent van het opleidingsorkest dus, van Krommeni. Onderling Genoegen, zo heet het vandaag. Dus een spetterend optreden tijdens het jaarlijks parkfestival in het Agatha Park, wat je net al zei. Ja. Nou, ik ga ook nog even een liedje draaien zo op de, in het laatste uur van... Oh ja, nee, ik ben aan het onzin aan het praten. Het einde van het eerste uur, moet ik zeggen. Ja, ik heb ook niet geslapen vandaag. Ja, jij wel. Je bent een van de weinigen, denk ik.
2: Ja.
0: Maakt niet uit. Fijne dag.
2: Ja, leuk.

0: Robert Cray Band op NH hier in de agenda. Dat liedje heet Right Next Door. Is het al afgelopen, het eerste uur? Of kunnen we nog even? Jawel, toch?
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: Nou, op het valreep van dit uur nog even een voicemailtje bij pakken. En misschien is dat nog juist iets waarvan je denkt, ja, ga ik vandaag even naartoe.
2: Goedemorgen. Vandaag, zondag 28 juni, is er weer Zuidoost Snuffelmarkt in Amsterdam Zuidoost, Bijlmer. Een kleine maar fijne rommelmarkt die we al 10 jaar doen. Met leuke tweedehands vintage artikelen voor iedereen. Onder andere kleding, huishoudelijk, schoenen, tassen, sieraden, decoratie, pannen, potten, van alles en nog wat. Kunstdesign. Elke keer is er weer wat anders. Dus kom even kijken of er iets voor u bij is. Er is verse koffie en thee met zelfgebakken appeltaart. En bij mooi weer is het terras open. Is het weer niet zo mooi? De markt zelf is binnen. Er is gratis toegang en gratis parkeren op de parkeerplaats voor de deur. Het is in de Grubbehoeve nummer 38, vlakbij metrostation Ganzenhoef. En het is van 11 tot 3 uur.
0: Nou, dat is duidelijk. De snuffelmarkt. Nou, ik vind het altijd wel leuk om toch nog weer een ouderwetse snuffelmarkt of een rommelmarkt erin te hebben in de agenda. Dat hoort er een beetje bij, vind je ook niet. Het komt van alles voorbij, maar dat zit er ook altijd wel in. Heerlijk. Nou, eens even rustig aan doen met een kopje koffie erbij, een kopje thee erbij. Even bijkomen van de afgelopen nacht nog. Hè? Gaan we zo meteen met Jan Visser over hebben wat het weer de komende tijd gaat doen. Tot zo in de agenda.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is.

0: www.relatievriendelijk.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
8: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
9: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
10: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. In Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer tot besluit, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
18: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen.

0: abonnementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: Hoe zit het? How is that betekent dat. Of omgekeerd eigenlijk, how is that betekent hoe zit het? Van Sherwood, goedemorgen trouwens, dit is NH.
1: NH, de agenda.
0: En daar zit je in, de agenda bestaat al heel wat jaartjes. Iedere zaterdag en zondag de tips om erop uit te gaan. Ook vandaag op deze zondag 28 juni, lieve mensen. Ik zei net per ongeluk een keertje, 26 juni, kreeg meteen een appje of 60 binnen. Van nee. Zei ik erbij van ja, sorry, het was een lastige nacht. Ook voor iedereen lijkt me zo, met de bliksem en de onweer. Het uurtje geleden al uitgebreid over gehad. Nou, het is tijd om daar weer even een beetje van bij te trekken met een kopje koffie. En bijvoorbeeld een lezing over operatie Barbarossa. Heb je er wel eens van gehoord? Nou, dat is een van de bloedigste operaties uit de geschiedenis. Nou, gaat Bert een lezing overgeven en die gaat straks wel vast een voorproefje geven van wat hij precies gaat doen. En daar kun je natuurlijk naartoe, hè. Dat is een beetje het idee van zo'n lezing natuurlijk. Eens even zien, wat hebben we nog meer? Eens even kijken. Ja, moet ik wel even goed in het draaiboek erbij staan. Het monument van de week natuurlijk. Van Stella van Heesik. En normaal gesproken is dat ook een monument waar je naartoe kan. In dit geval ook wel, maar dan moet je even het vliegtuig pakken. Ja, hoe zit dat dan? Hoor je straks. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat zijn van die teasers waarvan je denkt, nou, wat gaat er allemaal gebeuren in de agenda? Ja. En ik heb vergeten te zeggen dat je er natuurlijk nog bij kan met een tippie, want het is vandaag een wat rustige dag. Meestal is het hartstikke druk in de agenda op zondag. Maar nu even niet, mensen moeten allemaal nog bijkomen, denk ik. Op 088 850 51 52 ben je van harte welkom. Jan, ja, inderdaad. Ben je al een beetje bekomen van de afgelopen nacht? Of zit het er nog een beetje in?
2: Nee, het zit er nog volop in.
0: Ja?
2: Ja. Oh, ja. Nou ja, in die zin, je krijgt natuurlijk ontzettend veel materiaal nu binnen.
0: Ja, dat is waar.
2: En vooral veel cijfers over de regen en zo. En ja. Hagel ook wel. Dus er moeten alle berichten over de schade die hier en daar is opgetreden, die moeten ook nog volgen. Dus het is best wel intensief allemaal.
0: Ja, dat snap ik. Nou, en hoe luiden die cijfers?
2: Nou ja, goed, het is duidelijk dat we een ongelooflijk zware onweer hebben gehad. Het aantal bliksemontladingen zal ook wel bekend worden gemaakt door het KNMI. Maar het was echt, waar we het een uur geleden al over hadden, stroboscopisch onweer. Ja, constant was het aan het flikkeren. En zware inslagen gemeld dus. En dat bleef niet zonder gevolgen op sommige plaatsen. En enorme hoeveelheden regen. Het accent lag wat regen betreft met name op een deel van Amsterdam vooral. Omgeving Amsterdam en omgeving en ook Waterland. Ja. Ik noem even een paar cijfers die binnen zijn. Volendam 53 mm, Edam 59, Zuiderwoude 66. Ligt allemaal dus vlak bij elkaar. Hè? Mm-hmm. Vinkeveen, net buiten onze provincie, 70. Purmerend 75.
0: Zo.
2: Dus dat zijn wel echt enorme getallen. En elders in de provincie, zeker in het noorden en langs de kust, was het minder. Daar is gisteren natuurlijk best al veel gevallen. Maar niet in die mate zoals gisteravond en de afgelopen nacht. Nou, wat er gebeurde, er ontstonden dus gisteravond een beetje als een soort van popcorn ontstonden die buien. Ze schoten ten hemel, die grote buienwolken. Nou, die veroorzaakten dus gisteravond en aan het begin van de nacht de eerste zware buien. En daarna kwam er een enorm complex vanuit Frankrijk opzetten. Waarbij ook heel zwaar onweer is voorgekomen. Ja. Nou, dat heeft nu in ieder geval onze provincie verlaten. Vandaag is er weinig aan de hand. Er trekt weliswaar op dit moment een zwak front over ons land. Maar daar merken we eigenlijk weinig van. Vanochtend blijft het droog. Er zijn flinke perioden met zon. Temperatuur is op dit moment, even kijken, de 23, 24 graden. En vanmiddag wordt het dan maximaal graad op 25 tot 27 nog op de meeste plaatsen. Zomers warm, niet tropisch. En dat front trekt door, maar veroorzaakt ook vanmiddag bij ons geen buien. Wel komt er wat meer wind uit het westen. En dat is best wel fijn. Aan een matige wind aan de kust, soms misschien wel vrij krachtig. Dan komt er toch een beetje voor het gevoel wat verfrissing in. Ja. De echt koelere lucht die komt pas morgen binnenzetten. Achter twee volgende fronten die eigenlijk ook niet zo heel veel voorstellen. Maar want ook morgens blijft het op de meeste plaatsen waarschijnlijk toch wel droog met geregeld zon. Maar ja, dan aan de kust 21 graden en elders wordt het 24, 25 graden. En de komende nacht 17 graden. Ja, en dat is toch wel echt wel een stuk beter dan we de afgelopen nacht hebben gehad. En als we naar de rest van de week kijken, dan komt een nachtelijke temperatuur uit. Belangrijk natuurlijk om een beetje weer toch wel weer die koelte in huis te krijgen op 14, 15 graden.
0: Ja, prima.
2: En overdag is het zo rond 23, 24 graden. Het Gooi wellicht 25 aan zee, iets lager. De wind waait uit het westen, verder droog en geregeld zon. Maar later in de week, richting donderdag, is er toch ook al kans op een enkele bui.
0: Oh, oké. Okay. Dat betekent eigenlijk, Jan, dat het volgende week een beetje stabieler is in ieder geval. En kun je al een beetje zien of dat voortzet of krijgen we weer zo'n periode met gekte? Dat weet je nog niet natuurlijk.
2: Nee, maar het is wel zo dat op de lange termijn, en dan moet je denken aan richting 6, 7 juli, dat is over een dikke week, dat de temperatuur toch wel weer gaat oplopen. Maar of dat het niveau gaat zijn van de laatste tijd, dat is nu nog niet aan te geven.
0: Nee, oké. Okay. Goed. Ik ben blij dat we in ieder geval weer een beetje lucht kunnen happen. Normaal niet warme lucht, maar gewoon frisse lucht. Eigenlijk s'nachts ook vooral. Dan kunnen we allemaal een beetje bijtrekken, want dat hebben we wel nodig voor mensen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Dat is niet zo gek natuurlijk. Dankjewel, Jan. En hele fijne zondag verder.
2: Ja, hetzelfde.
1: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: vrolijk liedje van Bruno Mars hier op NH. En On My Soul, zo heet het.
1: NH. De agenda.
0: Fijn dat je er nog steeds bij bent. De agenda, de tips om erop uit te gaan. En hierna natuurlijk tekst en uitleg met onze Jos Heremans. En daarna nog Adres Onbekend met Ron Kast. Zo heb je een hele leuke ochtend en middag hier op NH. We gaan naar een lezing. En Bert die geeft die lezing vandaag. En die heb ik nu aan de lijn, toevallig. Nou, niet toevallig. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gebeurde er bij jou vannacht om 3:30?
2: Een ontzettende onweersklap. En ik dacht dat die in mijn huis was, maar gelukkig niet. Maar het was wel heel dichtbij.
0: Ja, het klonk zo heftig bij sommige mensen. Dat leek inderdaad alsof je het gewoon naast je in bed ongeveer gebeurde. Maar dat was dan gelukkig niet zo. Maar zo was het wel, hè?
2: Ja.
0: Heftig. Maar is het minder heftig dan de bloedigste operatie uit de geschiedenis?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Want daar gaat die lezing vandaag over. Dat heet Operatie Barbarossa. Nou, dat klinkt Barbarossa iets als exotisch, maar dat is het helemaal niet natuurlijk.
2: Nee. Dit is, militairen geven altijd een bepaalde naam aan een operatie. En dit was, natuurlijk een heroïsche strijder. En daar werd hij naar vernoemd. Maar het is gewoon de bloedigste slag uit de Tweede Wereldoorlog eigenlijk.
0: Kun je het kort uitleggen wat voor slag dat was zonder de hele lezing nu meteen te geven op de radio?
2: Ja, Duitsland wilde toch ook Rusland innemen. En dat hebben ze dus op 22 juni 85 jaar geleden gestart. En ze zijn daar in ieder geval vijf maanden geprobeerd om Rusland in te nemen. Ze dachten dat gaat binnen 12 weken gebeuren, maar dat lukte dus niet.
0: Heel Rusland innemen, dat is wel een ding inderdaad.
2: Jongen. Nou ja, als we tot achter Moskou komen, dan zijn we er. Want de rest is niet zo belangrijk. Maar dat duurde toch te lang.
0: Dat lukte niet.
2: Het lukte gelukkig niet, nee. Maar daar zijn wel heel veel slachtoffers gevallen.
0: Ja, heel veel militairen meer of ook burgerslachtoffers?
2: Militairen en burgers, Dat was ook, we noemen het nu genocide.
0: Ja, precies. Ja. En daar ga jij vandaag een lezing over geven. Op welke manier pak je dat aan? Want het is natuurlijk een behoorlijk heftig verhaal. Doe je dat uit een bepaald standpunt? Hoe doe je dat?
2: Nou ja, in ieder geval ook dat het nu 85 jaar geleden is. Ik wil een beetje aanpikken op wat er nu speelt in de wereld. Of wat er, niet te zwaar natuurlijk, maar met de Oekraïne, Rusland. Maar helaas ook Iran, Verenigde Staten, want dat is toch eigenlijk ook een oorlog geweest. Ja. Dus en daar een beetje naar linken. En we leven natuurlijk alweer 85 jaar in vrijheid, of 80 jaar in vrijheid. Maar in Nederland, en we weten niet zo goed meer wat dat is. Maar dat mag dan nog wel eens een keer verteld worden. En dan kijken of we er toch weer van kunnen leren. Laat ik het maar zo omschrijven.
0: Ja, maar doe je de lezing dan vanuit bijvoorbeeld bepaald perspectief? Het Duits perspectief bijvoorbeeld vanuit die kant gezien? Ja. Of hoe doe je dat?
2: Ja, ik ga vanuit het Duitse perspectief.
0: Okay.
2: Want daar is gewoon ook veel informatie over. Het Russische perspectief is er wel, maar is beperkt. Ja. En beide perspectieven zijn natuurlijk best wel gekleurd. Maar ik denk wel dat het gelukt is om mij om er een neutraler beeld van te geven.
0: Ja, een beetje genuanceerd ook nog, als dat kan.
2: Ja.
0: En Bert, kunnen mensen ook vragen aan jou stellen naar aanleiding van de lezing?
2: Jazeker. Okay. Graag zelfs. Ik probeer eigenlijk een beetje interactief te blijven.
0: Okay.
2: Als iemand wat wil weten, en dat niet tot na de lezing wachten, gewoon tijdens de lezing.
0: Dat mag ook. Gewoon tijdens de lezing vinger opsteken en dan ga je.
2: Oh, en misschien dat ik zeg, als je even wacht, dan komt het vanzelf aan beurtbord. Dat wil ik ook proberen, maar net hoe dat gevraagd is.
0: Ja, snap ik. Nou, wel interessant natuurlijk voor de mensen die dit soort dingen interessant vinden. Dat is het altijd natuurlijk, logisch.
2: Ja.
0: Een stukje geschiedenis wat we misschien niet zo goed kennen. Hè? Want toen je dat net zei, 22 juni 1941, militaire operatie vanuit Duitsland naar de Sovjet-Unie, dacht ik ook even, gebeurde dat ook nog tijdens onze Tweede Wereldoorlog, zeg maar?
2: Nou ja, dat is het verhaal. Hè. Wij hebben natuurlijk vooral met het Westen te maken gehad.
0: Ja.
2: En wij, wat ik zelf ook veel weet, is natuurlijk dat de Russen hebben natuurlijk vanuit het oosten zijn natuurlijk teruggekomen, waren eerder in Berlijn dan de Westers.
0: Ja, precies.
2: En hebben daar verschrikkelijk huis gehouden.
0: Ja.
2: Met een reden. Nee, niet om het daarmee goed te keuren, maar wel omdat zij zelf ook zo afgeslacht zijn door de Duitsers.
0: Nou, dit verhaal, die lezing dus, je kunt er vragen over stellen, is vandaag, daar kun je vandaag naartoe. Waar is dat precies?
2: Bij het Crashmuseum aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug.
0: Ja, het Crashmuseum, dat is een oorlogs- en verzetsmuseum, hè?
2: Oorlogs- en Verzetmuseum. En ja. het zit in de linie, in de Geniedijk.
0: Ja, Aalsmeerderbrug, wat je al zei, bij Rijzenhout is dat. Aan de Aalsmeerderdijk 460. Ja. Daar kun je vandaag terecht. Vanaf hoe laat tot hoe laat doe je de lezing?
2: Het museum is open van 11 tot 4:30.
0: Ja.
2: En ik geef mijn lezing om 11:30.
0: 11:30.
2: En je kan ook nog kijken op de website crash40-45.nl.
0: En Bert, jij geeft die lezing, dus hou dat in de gaten. De operatie Barbarossa dus. Daar gaat het over.
2: Goed.
0: Ja. Ik wens je een goede lezing hedenmiddag.
2: Dankjewel en jij een fijne uitzending nog.
0: En wie weet tot de volgende keer bij misschien een andere lezing.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. Thuis in heel Noord-Holland. De Agenda.

0: King of Rock and Roll, Elvis Presley op NH. En Suspicious Minds was dat.
1: NH.
2: De agenda.
0: We maken ons op alvast voor het monument van de week. Duw nog even, maar ik kan je alvast vertellen. Je kunt er niet naartoe. Jawel, je kunt er wel naartoe. Moet je even een vliegtuig pakken. En dan moet je best nog een stukje vliegen ook. Maar goed, daar gaan we zo meteen wel over hebben. Hoe dat precies zit, weet Stella van Ezik van Stadsherstel. Die weet er meer van dan ik. Je kunt ook naar een tentoonstelling, en die tentoonstelling heet Portretten van de Ziel in galerie De Kleine Toonzaal in Huizen is dat. Dat is ook Noord-Holland, hè. Schilderijen van Henk Paas en beelden van Connie Beljaars vormen samen een sfeervolle expositie in een kleinschalige galerie, vandaag geopend tussen 1 en 5 uur. Tussen 1 en 5 uur kun je even daar, vergaap jezelf hieraan, de Portretten van de Ziel. Kleine tuin, de kleine toonzaal.nl. Rustig blijven. De kleine toonzaal.nl. En het zijn nog steeds de boeren natuur zomerweken in Waterland en Purmerend. Ik had het er gisteren ook even over, maar misschien is het wel leuk om dat vandaag te doen. Een wandeling langs het boerenland waar natuur en landbouw samengaan. Onderweg kom je dan meer te weten over bijvoorbeeld weidevogels, kruidenrijke graslanden en biodiversiteit. De routes zijn de hele dag vrij toegankelijk. Meer informatie vind je op boerennatuur.nl. Dus gewoon helemaal boerennatuur.nl. Twee N'en achter elkaar. En wie kwam er net binnenlopen? Onze Jos Heremans van Tekst en Uitleg. En die zei, in het Vondelpark Openluchttheater is ook altijd wat te doen. Klopt. Vanaf 12 uur klassieke muziek daar te zien. In het Vondelpark Openluchttheater. En om 3 uur is er dan de virtuoze matrozen, zo heet het. Virtuoze matrozen. En dat is een leuke tip van Jos. Die krijgen we dan even er gratis bij. En dan geef ik meteen de tip door dat je zometeen naar Jos kunt luisteren in Tekst en Uitleg. Hoe leuk is dat?

0: Ik heb nog even snel een vliegticket geboekt, zojuist, online. Even snel. Zo. Ja, waarom dan? Omdat ik eigenlijk wel naar het monument van de week wil. Maar ja, het is niet in de buurt, lieve mensen. Nee, een heel continent overslaan, zo'n beetje. Maar goed, daar gaan we het maar eens even over hebben. Toto was er op NH trouwens, met Afrika. Van Afrika gaan we naar...
1: Het monument van de week, met Stella van Heesik.
0: Suriname, Stella van Heesik. Ja.
2: Heb je echt geboekt naar Suriname?
0: Dat hebben ze net snel gedaan, inderdaad. Tijdens die plaat van Toto.
2: Oh,
0: ga morgen.
2: Lekker.
0: Ja.
2: Nee, echt.
0: Ja, en dan het monument van de week bekijken. Kan je even vertellen waar dat is? Dan ga ik die kant toch vast in mijn navigatie zetten.
2: Ja, nee, het is dus in Suriname, Fort Nieuw Amsterdam.
0: Oh, daar moeten we naartoe. Oké. Okay.
2: Daar moeten we naartoe.
0: Ja, dat kennen we.
2: Ja. Ja. Ja, en dat is een van de forten die in Suriname gebouwd is. Dit fort is in 1747 gebouwd. Het ligt op de plek waar de Komewijnrivier en de Surinamerivier samenkomen. En natuurlijk op een hele strategische plek, omdat dit vlak bij de... als je vanaf de Atlantische Oceaan komt met je schip, dan moet je hier wel naar binnen toe komen, ja, eigenlijk, op deze plek, om naar een van de twee rivieren te gaan. En bij die rivieren, daar lagen natuurlijk alle plantages en die moesten beschermd worden door, ja, de Nederlanders. Dus vandaar dat ze dit fort daar bouwden. En het is een fort met een vijfhoek, een aarden fort eigenlijk, waar 55 kanonnen ook opgesteld konden worden. En in 1907 is het fort opgeheven. En toen diende het eigenlijk alleen nog als een waarschuwingspost. Dat, ja, je kon zien als er toch nog iemand binnenkwam. En dan werd het doorgegeven aan Paramaribo. Maar het was niet dat daar nog echt verdediging was. Maar het was ook een gevangenis geworden. En dat was vanaf 1872. En er is toen ook een gevangenisgebouw neergezet. En het heeft tot 1982 heeft het zodanig gefunctioneerd. Maar later is het dus, het is nu zo'n 15 jaar, is het nu een museum. Ja. Een openluchtmuseum. Ontzettend interessant. En in het oude gevangenisgebouw, daar is ook een hele mooie tentoonstelling nu te zien. Of tenminste een vaste tentoonstelling over verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Ja. En er komen ook heel veel scholen komen er langs. Echt heel interessant is dat.
0: En is dat fort zelf een kopie van bijvoorbeeld een fort dat we al kennen in Nederland? Of hoe hebben ze dat gedaan?
2: Nee, het is niet een kopie, maar wat ik wel heel interessant vond is dat bijvoorbeeld bij de stelling van Amsterdam, ja, dat was er natuurlijk op gericht om het gebied buiten de stelling van Amsterdam, om dat onder water te zetten. Zodat de vijand er niet makkelijk doorheen kon komen. En hier bij dit fort was dat ook zo. Dus er is daar een sluis. En als de vijand dus kwam, dan kon het gebied buiten het fort onder water gezet worden. Dus dat vond ik wel weer heel bijzonder om te zien dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, ja, dat dit...
0: dat deden ze dus dan met zeewater van de Atlantische Oceaan,
2: ja,
0: of zo?
2: Ja, ja. Ja, of rivierwater, maar het is een beetje brak water wat daar komt natuurlijk, omdat het op de scheiding ligt. Maar wel heel, heel interessant, vond ik. Ja,
0: ja. En dit neem je waarschijnlijk mee omdat het de Surinaamse maanden zijn, ja, bij Stadsherstel. Want ja, je kunt er niet naartoe. Ja, je kunt natuurlijk wel naartoe. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nu iemand luistert die zegt, ik pak even een vliegtuig. Dat geloof ik niet. Wat denk jij?
2: Nou, zou ik zeker aanraden.
0: Dat is wel zoiets, vind ik echt heel fantastisch.
2: Ja, maar dan zou ik zeggen, ga morgen eerst even naar onze lezing toe. Want we hebben morgen een lezing over forten en huizen in Paramaribo en Suriname. Want Suriname is opgericht naar voorbeeld van Stadse Amsterdam. Ja. Maar wij hebben ook bemoeienissen met het Fort Nieuw Amsterdam, waar ik het net over had. Dus dat is heel interessant om morgen die lezing te horen. Om 8:00 is de lezing in de Amstelkerk. En we hebben morgenavond ook weer een avondopenstelling. En dat wil zeggen dat onze tentoonstelling van 9:00 's ochtends tot 8:00 's avonds gratis te bezoeken is. En er zijn ook, daar komen ook forten in voor. En er zijn namelijk meerdere forten Nieuw Amsterdam in de wereld gebouwd door de Nederlanders. En de kunstenaar Delano McAndrew heeft daar hele interessante werken van gemaakt. En daar heeft hij plattegronden van de Forten Nieuw Amsterdam uit de hele wereld eigenlijk in verwerkt. Dus die kun je morgen dus bekijken.
0: Dat is een goede stelling. Dan hoef je niet helemaal naar Suriname, maar gewoon hier lekker in de Amstelkerk blijven. Lekker koel waarschijnlijk ook wel in de Amstelkerk. Nou, morgen is het sowieso een stuk koeler weer, maar...
2: Nou, en we hebben ook schaafijs natuurlijk.
0: Oh,
2: dus
0: ja,
2: dat is ook lekker om dat even nog te nemen. Als je in de tussentijd dus de tentoonstelling bekijkt. Leuk. Dus zeker aanraden morgen.
0: En weet jij ook iets van, ja, dat is een heel ander verhaal. Curaçao heeft ook allerlei panden daar staan aan de handelskade. En die lijken dan wel kopieën te zijn van bijvoorbeeld wat je in Amsterdam vindt. Weet je daar iets van, toevallig?
2: Ja, dat zijn ook stenen gebouwen. En ja, dat heb je in Suriname natuurlijk niet. Daar is over het algemeen alles in hout. Ja. Behalve dan het kruidmagazijn. Dat is niet echt heel erg handig als je dat in hout uitvoert.
0: Mooi, hè?
2: Ja. Maar ik weet er niet zo heel veel van. Ik weet wel dat er wel ook een stad zoals Curaçao is. Ja, dus dat is ook wel weer goed. Die hebben ook verschillende panden gerestaureerd.
0: Ja, de handelskade, daar staan daar gewoon panden waarvan je zou zeggen, nou, die zouden ook wel aan de Keizersgracht hebben kunnen staan, bij wijze van.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, dit terzijde, daar komen we nog misschien een andere keer op terug. Eerst maar eens even Suriname, de Surinaamse maanden. Wanneer zijn ze eigenlijk voorbij, deze Surinaamse maanden?
2: Pas eind juli, dus eind juli. Dat duurt nog lekker.
0: Ja, de hele zomer, als je het zo nog wil zien.
2: Ja,
0: leuk.
2: Precies. Ja.
0: Stadsherstel.nl vind je al informatie in Monument van de Week. En een paar foto's ook van Fort Amsterdam zijn te zien bij ons op de website. Nee, is niet waar. Op de Facebookpagina NH Agenda. Zo heet die. Hebben we alles gehad?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ja,
0: wil je weer een liedje uitzoeken? Of zeg je daar geen zin in deze keer?
2: Oh ja hoor, doe maar. Wat mag ik kiezen?
0: Ik heb nog een paar... wie mag kiezen? Oh.
2: Wat zeg je?
0: Nee, niks aan de hand. Ik zit even te kijken welk liedje we nog kunnen draaien qua tijd. Oh ja, het is Dido. En Here With Me. Wat hebben we nog meer? Ja, ik moet even zoeken hoor. De Electric Light Orchestra met Showdown hebben we nog. En Barry Bick zou ook nog kunnen met Love Come Down. Nou, zit er wat tussen?
2: Je doet alsof het niet echt...
0: Nee, ik zit een beetje van
2: allemaal wat is.
0: Ja, ja. Sorry.
2: Nou, welke kiezen we? Wat vind jij?
0: Nee, jij mag
2: de laatste
0: kiezen.
2: Doe de laatste maar. Welke dat zegt me eigenlijk allemaal niks.
0: Ik bedoel al niet meer welke het was, joh. Oh, dat is
2: Barry
0: deze.
2: Nog iets of zo, geloof ik.
0: Ja, dit is Barry Biggs. Ja, dat hoor je wel. Ja, dat ken je wel, hoor, dit. Oh, dat is ook
2: het
0: wel een beetje tropisch.
2: Lekker, ja.
0: Beetje tropisch.
2: Ja, helemaal goed.
0: Surinaamse weken, maanden bedoel ik,
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel, Stella. Fijne zondag, hè.

0: muziekje van Barry Biggs en Love Come Down. En ja, het wordt vandaag nog even een redelijke, zeg maar, tropisch. En dan vanaf morgen is het, zeg maar, normaal lekker zomerweer, Jos Heremans.
1: Nou, wat jij normaal noemt, zeg.
0: En vanaf morgen?
1: Al vanaf morgen, ja. Nee, dat lijkt me heel goed. Ja. Was vandaag nog wel vanochtend nog behoorlijk nat overal. Ik kwam in de trein en zowel de onderdoorgang bij station Zuid in Amsterdam als de onderdoorgang hier bij station Hilversum, die stonden nog onder water. Daar waren ze druk met van die trekkers aan de gang om de boel weer een beetje droog te krijgen. Ja. En ik heb het in tijden niet zo druk gezien op dit tijdstip. Alsof iedereen naar buiten wil met de trein vandaag.
0: Nou, het is sowieso, als het zo warm is, zijn mensen eerder op en dan gaan ze al dingen doen. Dat heb ik ook wel gemerkt gisteren op de weg. Dat ik dacht, hè, nu al zo druk.
1: Ja. Nou ja,
0: op zich goed.
1: Ja, op zich heel goed. Dus er zitten er nog meer mensen klaar zo dadelijk tussen 10 en 12. Om lekker te luisteren naar allemaal leuke liedjes. Ja. Ik heb een beetje een zonnig programma samengesteld. Ik denk, het is mooi weer. Ah, dus waarom ook geen zonnige liedjes? We hebben een vrij hete vertaalplaat, om het zo maar eens te zeggen.
0: Oh.
1: En we hebben ook hele zwoele vergeetmeliedjes in dit geval. Ja, dus het is een mooie combinatie van zomerse warmte. En ik heb voor de gelegenheid een oranje overhemd aan. Ik denk, misschien helpt het. En anders helpt het niet.
0: Het past goed bij de vlaggetjes die al in de studio hangen.
1: Ja,
0: ongeveer dezelfde kleur.
1: Ja, iets minder verschoten.
0: Ja, precies. En een beetje verlept inderdaad.
1: Ja, dat is wel wat.
0: Door de zon, denk ik.
1: Ach ja, de Pietpaaltjes en Klaartje, wat heeft er uw hartje verlept? Ken je dat versje? Nee, maar goed, doe ik een andere keer.
0: Wel leuk. En je hebt natuurlijk ook gasten. Of natuurlijk, je hebt gasten.
1: Zeker, we hebben het in tweede uur hebben we Eva Zwaving en Arnoud Breitbart. En zij hebben een mooi album gemaakt van alle liedjes die ze in de loop der jaren samen hebben gemaakt. En er zitten hele leuke liedjes bij. En de naam van het album is Trui. Dat past ook wel heel goed bij de weersomstandigheden. Maar dat heeft dus...
0: Dus dat zijn allemaal Nederlandstalige liedjes?
1: Allemaal Nederlandstalige liedjes, ja.
0: Mooi.
1: Liedjes als Ode aan de Twijfelaar en Eentje in Artus. Hele mooie liedjes.
0: Origineel. Ja,
1: allemaal straks tussen 11 en 12.
0: We gaan luisteren tussen 10 en 12 naar tekst en uitleg hier op zondag altijd. En daarna... Adres onbekend, ik denk ook voor de laatste keer zo'n beetje. Daarna is het ook zomer, toch?
1: Het is altijd
0: volgens
1: zomer.
0: Volgens mij wel. Het is altijd zomer. Fijne dag.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
14: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen

0: uit op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
4: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Mil van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
6: Ik ben Melvin uit Den Helder.
7: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
8: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog tot besluit. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op van 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Ook dan blijft het droog en wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
13: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei-doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je ticket.

0: 50 euro op transavia.com.
1: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Tekst en uitleg.
6: Met Jos Heereman.

0: devant toi.
1: Ja.
2: NH.
3: Tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Tekst en Uitleg op zondag 28 juni 2026. Na de verschrikkelijke onweersbuien van afgelopen nacht zijn we vanochtend weer fris opgestaan en hebben we weer een heel mooi programma voor je samengesteld. Met in het tweede uur twee hele leuke gasten, Eva Zwaving en Arnoud Breitbart. Ze hebben een heel mooi album gemaakt met mooie Nederlandstalige liedjes. Onder de titel Trui. Nou ja, daar moet je nu even niet aan denken aan een trui. Maar de liedjes die erop staan, die zijn hartverwarmend. Dus dat komt allemaal dik voor elkaar. Hoe die liedjes tot stand gekomen zijn, dat komen ze straks allemaal vertellen tussen 11 en 12. Maar we begonnen met een Frans liedje. Suivre le soleil van Vanille. Zou je denken, wie noemt zijn kind nou Vanille? Nou, Julien Clerc deed dat, want het is de dochter van Julien Clerc Vanille. En dit komt van een album van alweer een aantal jaren geleden, 2019 van haar. En dat album dat heette Amazone. Goed, tot zover de informatie over de dochter van Julien Clerc. Als je Suivre le soleil vertaalt in het Engels, dan krijg je dit.

Another Day of Sun. En dat kwam uit de film La La Land. Straks hebben we natuurlijk een nieuwe vertaalplaat voor je. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even langs bij Blueberry Hill.

0: Ja, maar waar zou die nou zijn, hè? Die Blueberry Hill? Zou die ergens bestaan? Dat vraag ik me toch altijd nog wel af. En zou er hier in Nederland ook een soort Blueberry Hills en Blauwe Bessenheuvel? Ik weet het eigenlijk niet. Oh goed, dat was Fats Domino.
1: Tekst en uitleg.
2: Vertaalplaat.
0: Ja, vorige week was het niet zo heel moeilijk, want we hadden een heel mooi duet uitgekozen tussen Mireille Mathieu natuurlijk, en Patrick Duffy. Together We're Strong. En daar is natuurlijk een hilarische Nederlandse uitvoering van uitgebracht. Van Brigitte Kaandorp en Herman Finkers. Nou, die originele klonk zo. Ja, ik vond het altijd een beetje over de top gezongen door Mireille en Mathieu. Alsof ze op knapper staat, zeg maar. Een ballon die op knapper staat, zo klinkt het een beetje. En de Nederlandse uitvoering vind ik toch eigenlijk wel veel grappiger. Herman Finkers en Brigitte Kaandorp met een duet met de titel Duet.

drankje begrip. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, dat was een hele geestige vertaling van Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp van het nummer Duet. En dat was de vertaalplaat van vorige week. Het nummer was oorspronkelijk dus van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. En heette Together We're Strong. En we hebben ook een winnaar natuurlijk vorige week. Want dat was Cor Bavink uit Weesp. Die had het goed. En die krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. Wil je ook zo'n mooie tekst en uitleg opschrijfboek winnen? Dan kan dat natuurlijk als je de goede oplossing weet op de vertaalplaat van deze week. Die is niet zo heel moeilijk, maar toch. Hoe kun je het doorgeven? Nou, dat kan heel makkelijk. Je kunt appen naar 088-850-5152. Of je kunt een mailtje sturen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En voor de vertaalplaat van deze week gaan we naar het zuiden. We gaan naar een liedje dat is geschreven door de Belgen Leo Kaarts en Leo Rozenstraten. Kaarts die zorgde voor de muziek en Rozenstraten voor de tekst. En de Belgische zangeres Samantha die nam het voor het eerst op in 1971... in Nederlands. Maar de Spaanse vertaling die deed het veel beter. En die kwam ook uit. En dat werd een enorme hit. In vele landen. En die werd ook door heel veel mensen gezongen. Bijvoorbeeld door een Zweedse zangeres, Sylvia Fredhammer. Maar ook James Last gebruiken het. En Bob Benny. Maar ja, ook in het Nederlands is het gezongen. Het grappige van het nummer is dat het eigenlijk Eviva el Papa heette. Oftewel Leve de Paus. Maar de titel werd veranderd toen bleek dat een bepaald land in Zuid-Europa een enorm populair vakantieland werd. Nou, tot zover de tekst en de uitleg. Nu gaat het om wie heeft dit lied in het Nederlands gezongen. We gaan luisteren naar Samantha uit België met het lied I Viva España. En de vraag is nu, wie heeft dit in het Nederlands gezongen? En als je dan ook nog de titel erbij weet, nou, dan zit je helemaal goed. 088 850 51 52.

Limit on the Sun. Ja, want we hebben een beetje liedjes over de zonneschijn vandaag. Beetje toepasselijk thema, leek me wel. Nu nog kan, we hebben de hitte nog een beetje in huis vandaag. Morgen wordt het allemaal weer een stukje koeler. We hebben vannacht dat mooie onweer gehad. Althans, voor sommigen mooi, voor anderen weer heel vervelend natuurlijk. Want het zorgt ook voor wat overlast. Als je daar meer over wil weten, dan moet je maar op de site kijken van NH Nieuws. Daar staan heel veel berichten over wat er afgelopen nacht allemaal gebeurd is in onze provincie qua noodweer. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben het nu over leuke dingen, zoals liedjes over de zon. Zoals deze dus van Silkje Nergard, een Noorse zangeres. En ja, laten we een beetje in zonnige sferen blijven. Le soleil de ma vie, oftewel de zon van mijn leven. Sacha Distel en Brigitte Bardot.

jij in The Summer of 71? Of was je er nog helemaal niet? Dat kan natuurlijk ook. En heb je daar nog mooie herinneringen aan? Zou ik eigenlijk best wel willen weten. Maar goed, we kunnen niet te veel van je vragen op deze zondagochtend. The Summer of 71 was dat van Bolland en Bolland. Een lied waarmee we zomaar eens even kijken. 55 jaar terug gaan in de tijd. Het is toch wat, mensen. Ja, de tijd vliegt voorbij. Je kunt natuurlijk Nederlandse liedjes uit het buitenlands vertalen. Maar je kunt ook Nederlandse liedjes vertalen naar het buitenlands. En dat hebben Britta Maria en Maurits Fonsen gedaan. Ze zingen normaal gesproken ook al heel veel Franse liedjes. Maar nu hebben ze ook een deel van hun Nederlandse repertoire vertaald in het Frans. En daar gaan ze ook in het najaar een toertje mee doen. C'est ma vie heet het programma, oftewel Het is mijn leven. En een van de liedjes waarmee ze in het Nederlands al veel succes hadden, hebben ze nu ook dus in een Franstalige uitvoering. In het Nederlands heet het Houd moed, in het Frans

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat staat aan de rand van Nederland, dat staat aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de Randstad uit de band, dat staat aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt hem plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant.

0: S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je never lucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
1: Ja, ons strand van Boudewijn de Groot, ja, dat komt uit de jaren 60 en er is eigenlijk nog maar heel weinig veranderd. Ik heb trouwens een paar jaar geleden wel vreselijk gelachen. Toen waren wij aan het strand met de kinderen, dus dat is al een tijdje terug. En daar waren ook twee Polen. En die Polen, nou ja, die houden niet alleen van de zee en van de zon en van het strand, maar ook van een biertje. En die waren echt zo dronken, die hadden dus gezwommen, maar die kregen hun broek niet meer aan. En dat struikelde steeds over elkaar heen en stonden ze even en vielen ze weer. En nou ja, uiteindelijk, wij gingen naar huis en we gingen op het terras nog wat drinken. Dat was wel gezellig. En 3 kwartier later, daar kwamen die Polen aan, hoor. En helemaal, nou, één had zijn broek gewoon maar uitgelaten. En die gaan op het terras zitten. En wat denk je dat ze bestellen? Een biertje. Goed, dat is gebeurd dus allemaal aan het strand. Maar er gebeuren nog veel meer leuke dingen aan het strand natuurlijk. Trouwens, we zijn er hartstikke blij met die zon. En ja, weet je, we hebben het natuurlijk heel vaak over de sun. En die zonne. Maar ik vind het in het Frans eigenlijk het mooist klinken. Soleil, Michel Fugain.

0: Ja, af en toe een oudje van The Outsiders. Summer is here.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmelietje. Vergeetmelietje.
0: Ja, en ook bij de zomerse omstandigheden horen natuurlijk zwoele vergeetmelietjes. En we kregen laatst een vergeetmelietje door van iemand die we al langere tijd kenden. Hij heet Richard. En Richard die stuurt altijd wel geregeld wat door. En die stuurde wel een toepasselijk nummer door. Een liedje van Gerard Cox. Ja, dat hebben we inderdaad heel lang niet gehoord. En dat past wel een beetje bij hoe het weer nu is. Je gaat naar het strand en je gaat rustig op je handdoekje liggen. En wat zie je dan? Een broekje in de branding.

Zo'n troefkaart schud je nooit meer uit je mouw. Zo'n broek te jutten is een buitenkans voor elke man. Het is duidelijk dat de vondel straks een eisen stellen kan. Een broekje in de branding, van watman tot agent, is plotseling iedereen het water ingerend. Het is niet leuk om zo...

0: Het broekje in de branding van Gerard Cox. En dat was een singeltje van Gerard Cox. In de tijd werd daar nog een beetje besmuikt over gedaan. Want het was best wel een pikante tekst, vond men toen de tijd. Dat was het begin van de jaren 60. 70, niet. Moet even wel goed zeggen. Het kwam namelijk uit in oktober 1969. En het was afkomstig uit de voorstelling met Blijdschap geven wij kennis. Van Gerard Cox, Adele Bloemendaal en Frans Halsema. En de muziek. Ja, dat zul je misschien niet meteen denken. Die werd geschreven door Rogier van Otterlo. Tekst was trouwens van Gerard Cox zelf. Een mooi liedje, een broekje in de branding. Over mooie teksten gesproken. Straks komen er nog een paar tussen 11 en 12. Want dan gaan we praten met Eva Swaving en Arnoud Breitbart. Zij hebben een heel mooi album uitgebracht. Dat heet Trui. En daarin hebben ze de liedjes die ze in de afgelopen jaren met elkaar samen hebben gemaakt. Hebben ze bij elkaar gezet. En dat is tot een album geworden. Daar gaan we straks uitgebreid naar luisteren. Maar we gaan er natuurlijk ook over praten. Want hoe komen de liedjes dan tot stand? Want als de een componeert en de ander schrijft de tekst, hoe voeg je dat dan mooi samen? Nou, daarover straks meer. Verder natuurlijk hebben we in 2 uur nog een andere zwoel vergeten liedje. En verder hebben we, zoals altijd in tekst en uitleg, heel veel lekkere, leuke muziek. Dat straks allemaal na het NOS Journaal van 11 uur. Tot zo.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: en ik kom uit Uithoren.
1: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich ook al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Ja, je hebt van die favoriete zonnige liedjes. Dit is er één van mij, die hoor je wel vaker bij me. It's Just the Sun van Don McLean. Dat is echt zo'n liedje waarbij je denkt van, nou weet je wat, ik ga eens onder een palmboom liggen. En dan kom ik dan de eerste komende 6 uur niet onder vandaan. Goed, we zijn beland in de 2e uur van tekst en uitleg. Tot 12 uur zijn we nog gezellig bij je. En dat doen we niet alleen, want we hebben Eva Swaving in de studio. En we hebben Arnoud Breitbart in de studio. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, dat klinkt dan een stuk voller en gezelliger. We zitten aan de koffie, we zitten aan de thee. Wat eigenlijk ontbreekt, en dat is wel eigenlijk, dat bedenk ik me iedere week. Waarom zijn er geen koekjes? En dan kijk ik naar Marcel. Die vraagt zich dat ook af. Dus ik denk dat ik vanaf volgende week maar eens koekjes ga meenemen. Want ik heb toch iets. Hebben jullie dat ook als gast, dat je denkt van waarom zijn er geen koekjes?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in een microfoon spreken en koekjes eten, die combinatie, daar krijg ik al meteen de zenuwen van.
0: Oh ja?
1: Dus nee, niet per se.
0: Nee, en Arnoud?
2: Ja, ik weet het, een stukje watermeloen met deze temperaturen zou wel lekker zijn. Ja, tussen het praten door.
0: Ja, want we draaien natuurlijk ook liedjes. Dus dan kun je tijdens het liedje kun je een koekje eten.
1: Ja, dat is weer waar.
0: Ik moet er even over nadenken of ik volgende week niet koekjes mee moet nemen. Maar goed, dit geheel terzijde. Eva Swaving, liedjesmaker, voice-over, et cetera, et cetera. Goedemorgen. Ik stel de eerste vraag altijd. Wat doe je normaal gesproken op zondagochtend als je niet in een radiostudio zit?
1: De ene week heb ik mijn kinderen. En dan zit ik denk ik gezellig met hen een beetje voor het scherm. Dat is zondagochtend altijd een beetje tv kijken, een beetje chillen. En anders dan ben ik denk ik aan het hardlopen.
0: Oh ja?
1: Als er niet zijn. Ja.
0: Is dat jouw hobby, hardlopen?
1: Ja.
0: En is dat verslavend?
1: Ja, grappig genoeg wel. Ja, als ik het een tijdje niet doe, dan heb ik er geen zin in. Maar zodra ik echt in die flow zit, dan wil ik eigenlijk altijd heel graag. Ja.
0: En met deze temperaturen?
1: Ja, zelfs wel. Ik heb code rood dag overgeslagen.
0: Okay.
1: Maar zo 's ochtends, vlak voordat het echt heet wordt, is het echt heel lekker om dat moment van de dag even mee te pakken buiten. Ja.
0: Ja. En ben jij dan ook iemand die meteen zijn doel stelt om de marathon van Amsterdam te lopen bijvoorbeeld?
1: Ik heb heel lang wel wat doelen gesteld. Geen marathons, wel halve en Amsterdam loop. Maar eigenlijk met de jaren is mijn doel om zo lang mogelijk in mijn leven door te kunnen lopen. En dat betekent ook dat de korte termijn doelen wat lager zijn om blessures te voorkomen.
0: Ja, dat is wel heel verstandig eigenlijk ook. Zeker als je zoveel werk hebt zoals jij.
1: Precies.
0: Dan is het niet de bedoeling dat je kreupel door het leven gaat.
1: Nee.
0: En hoe is dat met jou, Arnoud?
2: Elke zondagochtend ben ik gewoon samen met mijn man en mijn kinderen. We hebben samen een tweeling van bijna 5. Dus dat is heel veel kleurplaten maken en lekker buiten spelen en naar het park. En elke andere zondag gaan de kindjes voor ongeveer 3 uur naar de zondagschool. Ze hebben een Hebreeuwse zondagschool, want mijn man komt uit Israël.
0: Ah.
2: Die leren Hebreeuws op een hele gezellige manier. Dat betekent dat wij eventjes een paar uur vrij hebben om rustig te gaan ontbijten of te brunchen.
0: Oké, is het nu wel goed met de kinderen dan? Want als je hier zit, dan de...
2: mijn man is hopelijk met ze.
0: Oké, dan komt dat allemaal dik voor elkaar. Nou, leuk dat jullie hier zijn. Jullie zijn hier natuurlijk niet om over de kinderen en over je zondagochtend bemoeienissen te spreken. We gaan het hebben over jullie album Trui.
1: Mm.
0: Het is een verzameling van liedjes, want jullie kennen elkaar al heel lang. Arnoud, jij bent componist. En Eva, jij bent tekstschrijver, maar ook uitvoerend zangeres. Laten we dan maar even bij het begin beginnen. Jullie zeggen het is een verzameling van liedjes uit de periode dat wij elkaar kennen. Ik begin even bij jou, Eva. Wanneer kwamen jullie tot elkaar?
1: Ja, we hebben elkaar ontmoet toen ik een jaar of 18 was en Arnoud een jaar of 19. Ik ben jonger, dat is altijd goed om te zeggen.
2: Heel veel jonger.
1: We ontmoeten elkaar op een tekstschrijfcursus van Julian van Dongen. Dat was bij CREA, geleerd aan de UvA in Amsterdam. En daar volgden wij met onder andere Witske Lubis en Jennifer Evenhuis. Best wel veel mensen die ook nu nog heel actief zijn in dat vak.
0: Ja.
1: Volgden wij een tekstschrijfcursus en wij waren de twee Benjamins van het clubpie.
0: Echt waar?
1: We trokken eigenlijk wel meteen ook naar elkaar toe.
0: Oh ja, want ja, het is alleen voor oude mensen, maar...
1: dat wil ik niet zeggen. Maar wij waren wel de jongste met z'n tweeën. En de rest was allemaal zo in de 20, dus ook niet oud. Ook, want we zijn echt bevriend nog ook met bijna die hele club.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat iedereen tussen de 18 en de 30 ongeveer was.
0: Ah, oké. En wat was jouw motivatie om dat te gaan doen, Arnoud? Want ik heb begrepen, jij bent componist. Wat heb jij dan met tekst?
2: Ik ben niet alleen componist, ik ben ook tekstschrijver. Maar ik wilde dat gaan doen omdat volgens mij was ik een jaar of 17 toen Jurjan van Dongen de Annie M. G. Smitprijs won. En ik kwam op tv en toen dacht ik, hey, wauw, dat is een leuke tekst, dat is gaaf. Dat, ik ben niet de enige nerd die bezig is met tekst schrijven. Mm-hmm. Dus toen ik zag dat hij zo'n tekstschrijfcursus gaf, dacht ik, oh, dat is leuk, dat wil ik ook gaan doen. Daar wil ik me ook in bekwamen.
0: Ja.
2: Dus ik ben meer componist dan tekstschrijver. Mm-hmm. Maar ik ben, ik vind het allebei heel leuk om te doen.
0: Ja. En in dit samenwerkingsverband bij het album Trui bijvoorbeeld, bij de liedjes die jullie samen maken, doe jij dan ook de tekst of ben jij dan echt de man van de compositie?
2: Ja, ik denk dat Eva de meeste teksten heeft geschreven. Er is één nummer waar ik de tekst van heb geschreven. Mm-hmm. Die komt ook nog uit die Crea-cursus.
0: Zo lang geleden.
2: Maar over het algemeen, even schrijft de teksten, ik doe de muziek.
0: Ja.
2: Maar dat gaat dan altijd heel organisch. Als even denkt, hey, dat melodielijntje is wel een beetje raar. Dan, ja. Dan passen we dat weer aan. En dan kan ik weer zeuren over een woordje.
0: Oh, ja.
2: Zo houden we elkaar scherp.
0: Ja.
2: Duwen we elkaar hopelijk naar steeds grotere hoogte.
0: Ja, en wat maakt jullie klik zo goed, Eva? Waarom kun je zo goed met Arnoud samenwerken?
1: Ik denk dat we heel erg hetzelfde gevoel voor humor hebben. Dus we hebben echt van het begin af aan altijd heel erg hard kunnen lachen om elkaar. Mm-hmm. En we vinden dat allebei in onze teksten ook belangrijk. Dus dat is fijn, want dat houdt je heel scherp. En wat ik bijzonder vind, is dat we eigenlijk vanaf het moment dat het liedje Trui ontstond, dus was een tekst van Arnoud en ook op Arnouds muziek. Maar we hebben dat eigenlijk samen op muziek gezet. Arnoud is nooit met een afnummer naar mij toegekomen. Ah. Maar die zei meer van, ja, dit is een mooi liedje. En dan gaat Arnoud achter de piano zitten, ik ga ernaast staan. En dan ontstaat er eigenlijk heel organisch een lied. Mm-hmm. En we werken niet meer altijd zo, want soms werk je gewoon in opdracht of moet iets af en dan kun je niet van tevoren bij elkaar komen. Dus dan stuur ik mijn tekst naar Arnoud op. Mm-hmm. Maar die begintijd hebben we heel veel echt samen gemaakt door gewoon samen bij een piano te gaan zitten. En dan ontstonden tekst en muziek soms tegelijkertijd. En ja, dat ging zo organisch.
0: En
1: dat
0: dan,
1: ik denk dat we heel erg goed op elkaar aansluiten. Ja. Ja.
0: En is dat dan net als bij een gewone trui dat je wel even bezig bent voordat die af is?
2: Nee, als we in zo'n flow zitten, dan gaat het opeens heel snel.
1: Ja. Mm-hmm.
2: We hebben best wel veel liedjes gemaakt die dan, nou, ik denk misschien wel binnen 5 minuten klaar waren, omdat het gewoon klopte.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn dan ook wel goede liedjes.
0: Als de tekst al klaar is, hè?
2: Niet per se.
0: Oh, dat hij gewoon
2: Eva is rete snel als ze gaat schrijven.
0: Dat vloekt er in 5 minuten uit.
1: Soms.
2: Ja, niet soms. Altijd, hoor.
1: Nee.
2: Maar we doen het ook wel eens andersom. Dat ik eerst een melodie en een akkoordenschema heb. En zeg, hier, Eve, succes.
0: En hoe lang duurt het dan voordat jij reageert?
1: Dat ging heel snel eigenlijk. Dat was een voorbeeld wat nu in mij opkomt, is dat ik wist dat er een lied over een eend moest komen.
0: Oké. Okay.
1: En dat ik aan het verhuizen was en heel druk en ineens dacht ik, we hebben geen idee hoe ik dit. En toen zei ik tegen Arnoud, kan jij gewoon beginnen? Kan jij de muziek opsturen? Ja. Mm-hmm. Dan ga ik daarna wel nadenken over een tekst. Mm. En toen kwam Arnoud met iets in 5/4 maat heel stubend eigenlijk. En toen had ik meteen een associatie. En ik denk dat ik dan in een kwartier gewoon het liedje heb. Ja.
0: Ongelooflijk. Dames en heren, we gaan luisteren naar het titelnummer van het album. Dat heet Trui. Ik denk dan aan een warme trui. Is dat ook de associatie die jullie hadden toen je dit lied ging schrijven?
2: Ja, nou, dit is dat nummer dat komt uit die Crea-cursus van heel lang geleden. En ik geloof dat de prompt daarvoor was, schrijf een troostrijk lied.
0: Oh.
2: En ja, dus een warme trui die je aantrekt als je even wat troost nodig hebt. Dat is wel het idee dat erachter zit.
0: Dames en heren, troost op zondagochtend.

0: Dat is de titelnummer Trui van Eva Zwaving en Arnoud Breitbart. Het komt van het gelijknamige album dat ze onlangs hebben uitgebracht. Ik hoor heel veel instrumenten. En ik ken de Nederlandse muziekwereld een klein beetje. En zeker de kleinkunstwereld. Dat gaat niet vanzelf om zo'n heel orkest bij elkaar te krijgen. Want productiemaatschappijen zijn over het algemeen niet zo enthousiast als dingen geld kosten.
1: Nee, maar daarom hebben we het ook in eigen beheer gemaakt.
2: Precies. Okay.
1: En ik ben lid van een internationaal muzikantencollectiefje. Dat heet Musiversal. En we nemen allemaal dingen voor elkaar op. Maar dat betekent dat je hoort een hornist. Die zat volgens mij in Canada. En de bassist of de contrabassist zit in Rio de Janeiro. De percussionist zat volgens mij in Texas. En zo hebben we vanuit de hele wereld hebben mensen meegespeeld op dit album.
0: Wacht even. En die sturen dan hun stukje in digitaal en dat plak jij dan allemaal? Hoe werkt
1: ja,
0: dat?
1: Ik maak een clicktrack, heet dat. Dan hoor je de maat.
0: Ja.
1: En dan spelen ze mee met wat ik speel. En dan sturen ze het terug en dan monteren we het allemaal samen.
0: Jeetje, en wanneer komt de zang dan om de hoek kijken, Eva?
2: Het ligt er een beetje aan. Vaak is het het laatste wat je opneemt. En we hebben ook wel echt veel tijd genomen om het goed te maken. Dus vaak dingen opnieuw opgenomen. Mm-hmm. Want het waren allemaal bestaande projecten. Dus ergens daartussenin komt de zang.
0: Oké.
2: Ja.
0: En hebben jullie voor dit album alles opnieuw opgenomen? Of heb je ook sommige nummers die je al eerder had uitgebracht gedacht van, nou, dat is zo goed. Dat kunnen we er gewoon zo tussen zetten.
1: We hebben volgens mij 1 of 2 nummers hadden we al bijvoorbeeld of een baslijn, een baspartij opgenomen of een drumpartij opgenomen die we hebben kunnen hergebruiken. Maar het meeste is helemaal opnieuw opgenomen.
0: Want ik kan me nog herinneren dat jullie voor het project van Witske Lubis, Tekst Zoek Muziek, ook een aantal nummers hebben geleverd.
2: Ja. Ja, en daar komt Bisbeth Huub van, omdat dit voor ons een document van onze vriendschap was. En Witske Lubis maakt daar deel van uit, want dat is onze hele dierbare vriendin. Dus we vonden het heel leuk om ook een nummer van haar op het album te hebben. En dat hebben we toen als cadeau aan haar eigenlijk heel erg mooi opgenomen. En daar ben ik ook niet heel veel meer aan veranderd. Maar ook zelfs die is wel herzien. Ja,
1: nee, die hebben we ook wel helemaal. Die heb ik verrijkt met een strijkers- en blazersarrangement.
0: Ja.
1: En die is wel ook helemaal opnieuw opgenomen.
0: Dus je pakt al die nummers op. En was het meteen duidelijk welke nummers jullie wilden verzamelen op dat album?
1: Weet ik eigenlijk.
2: Goeie vraag. We hebben het daar lang over gehad. En eigenlijk was het meer dat er af en toe een liedje bij kwam. Dat we zeiden, oh, deze kan er ook bij. Of een actueel nummer waarvan Arnoud zei, ik zou het echt zonde vinden om die muziek te verliezen. Dus misschien kunnen we de tekst daarvan herschrijven. Mm-hmm. Zodat het niet meer zo tijdgebonden is.
0: Ja.
2: En ook dat is vrij organisch ontstaan. En op het moment dat we een lijstje van 8 hadden, en het is ook echt wel een flinke klus geweest om alles weer goed op te nemen.
0: Ja.
2: Vonden wij het een mooi lijstje. En vonden we het een mooi portret van ons. En
0: de top 8.
2: We besloten om daar een dikke punt achter te zetten, volgens mij. Ja.
1: Ja, precies.
0: Voordat jullie samenwerkten, deed je ook, nou ook misschien wel tijdens jullie samenwerking, deed je ook dingen apart, Eva?
2: Zeker, en nog steeds hoor.
0: En ik wil je toch wel even. Mijn eerste kennismaking met jou kwam vanwege een nummer waarbij ik dacht van, hé, dat is wel een leuk, grappige invalshoek. Dat is het nummer Ik val altijd op de leraar.
2: Ah.
0: En dat wil ik toch even laten horen.
2: Leuk.
0: Dat vond ik gewoon een hele grappige tekst. En dat vind ik nog steeds eigenlijk. En als Marcel hem, hij heeft hem al. Wat is hij toch snel, die jongen.
2: Als kind had ik er altijd één.

De witte vlokjes op zijn trui, zijn buikje en zijn staart. Hij rook naar zwarte koffie, oude boeken en sigaar. Hij zei zacht, goed geformuleerd,

0: Ja, die hele cursus liedtekst schrijven komt er wel in een ander daglicht te staan. Even verzwaving.
1: Ja, bij Jurjan van Doen had ik weinig kans, kan ik je vertellen.
0: Eva Swaving en Arnoud Breitbart zijn te gast. Want we hebben het over het album Trui dat ze samen hebben gemaakt. Een verzameling van een aantal liedjes die ze in de loop der jaren hebben gemaakt. De periode die liedjes beslaan, hoe lang is dat, Arnoud? Is dat 18 jaar?
2: Nee, dat is bijna 25 jaar ook. Net zo lang als wij elkaar kennen. Want Trui, wat je net speelde, dat was het liedje.
0: Het beginliedje, ja.
1: Ja, de laatste liedjes van de cursus. Denk dat we die echt op de allerlaatste les voor het eerst te horen hebben gebracht.
0: Ja. En wat is het laatste liedje, zeg maar in de tijdlijn gezien?
2: Ik denk dat het meest recente de Ode aan de Twijfelaar is.
1: Ja, en daarna hebben we wel nog de Herfstsamba herschreven.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar dat was al een bestaand nummer over de vaccinaties bij corona. En die hebben we, dat is de nieuwste tekst die er is. En Ode aan de Twijfelaar is het nieuwste, complete
0: nieuwe nummer. Oh, okay. We hadden het net al eventjes over hoe moeilijk het is om in deze tijden zo'n orkest bij elkaar te krijgen. Dat doen jullie dus met mensen vanuit de hele wereld. Maar komen jullie ook nog aan optreden toe?
2: Eva zelf wel.
1: Ja.
0: Maar jij mag niet mee.
2: Ik mag niet mee. Nee, ik zit heel zielig alleen thuis. Ah. Nee. We hebben wel een plan om ooit eens hier wat mee te gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, we hebben ook nog allemaal andere bezigheden hiernaast.
0: Dus... Oh, vertel eens even. Wat zijn dat allemaal voor dingen?
2: Eva, wil jij beginnen? Want je hebt een mooie publieke waslijst.
0: Eva heeft een enorm cv.
1: Ik heb nogal een waslijst, ja. Dus qua optredens doe ik best veel. Speel ik met Les Amuses in Theatercafé Mazzini. Een dinershow maandelijks. En heb ik met Matthijs Verhallen ooit het Gilde opgericht. Een club van hele toffe liedschrijvers. Waarmee we ook een keer of 12 per jaar echt onze nieuwste liedjes spelen. En deze zomer sta ik met Matthijs Verhallen onder andere met ons agnospelkoor op de parade.
0: Het is een agnospelkoor?
1: Het is een agnostisch gospelkoor.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben een klein koor bij elkaar. En die zingen onze Nederlandstalige gospelliedjes. Waar niet het geloof, maar juist twijfel en angst en dingen die, ja, andere dingen die alle mensen delen, centraal staan.
0: Oh, wat leuk. Zag ik daar ook Raoul Heertje bij staan?
1: Klopt. Ja, we hebben altijd een dominee mee. Want ja, een gospelkoor heeft ook een dominee nodig. En dit jaar gaan Erik van Muiswinkel en Katinka Polderman en Margot Ros en Raoul Heertje met ons mee. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat is een hele mooie zomer die we voor de boeken
0: hebben. Ja, en gaan die ook allemaal meezingen? Of is het een wisselende dominee of domina?
1: Nee, het is steeds een wisselende dominee. Dus we hebben eigenlijk vier verschillende voorstellingen deze zomer. En als zij graag willen meezingen, dan moedigen we dat van harte aan. Over het algemeen hebben we dominees die daar een beetje schroom hebben om in te vallen.
0: Okay.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld vorig jaar op de parade met Kiki Schippers gestaan. En die probeer die maar eens tegen te houden om een gospelnummer mee te zingen. Dus daar hebben we dankbaar gebruik van.
0: Ja, die kan dat heel goed. Ja, en wanneer staan jullie op de parade? Is dat, want de parade is al begonnen, hè, nu in Rotterdam.
1: Ja, we staan in Den Haag van 9 tot en met 13 juli. Dus dat is al heel snel. En dan van 30 juli tot en met 3 augustus in Amsterdam.
0: Oh, okay. Gewoon in het Martin Luther King Park.
1: Precies, oud en vertrouwd. In de grootste tent, in de reizende schouwburg.
0: Zo.
1: Dus dat wordt een groot feest.
0: Dat is hartstikke leuk, ja. En er zijn misschien wel mensen die denken van, hey, die stem van die Eva, waar ken ik die van?
1: Ja, dat zou goed kunnen, ja.
0: En waar kennen ze die dan van?
1: Die zouden ze goed kunnen kennen van NPO Klassiek, waar ik de zenderstem ben.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar spreek ik eigenlijk alle promo's, uuropeners en uurafsluiters in.
0: Ja.
1: En sinds gisteren ben ik ook te horen op NPO 1.
0: Oké,
1: okay, dus de promo's inspreek.
0: Is dat televisie of radio?
1: Het is televisie.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus dan doe je de promootjes voor de wedstrijden van Nederland zelf dan?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Oh, nou ja, zeg. Dus als er een promo voorbij komt, lieve mensen, op de televisie, over wat dan ook, op NPO 1, dan is dat dus Eva Swaving. En kun je dus nu gewoon via de livestream, kun je die gewoon zien, hè? In levende lijven. Dan ga je naar nhradio.nl en die zie je er zitten. En dan heb je er ook een idee bij van waar die stem vandaan komt.
2: Of nog beter, bekijk het op de parade.
0: Ja, dat is nog beter. Maar ja, de parade is sowieso een aanrader natuurlijk. Hè? Ja. Bedoel, dat hoort, daar moet je gewoon even gaan kijken. Dat is altijd hartstikke leuk. Er zijn zoveel leuke voorstellingen. Dat is een uitgebreid cv.
1: Klopt.
0: Zullen we eerst even een liedje doen? Dan gaan we daarna naar het cv van Arnoud.
2: Helemaal goed.
0: Het liedje waar we het net over hadden, dat eentje in Artis. Artis geeft 30% korting, geloof ik, omdat het zomer is. Dus daar kun je ook nog naartoe.
1: Nou.

0: komen we bij de vraag Eva Swaving en Arnoud Breitbart. Die je altijd op de middelbare school ook krijgt. Verklaar de titel.
1: We hadden het idee over... Ja, wat is nou het leukste dier in Artis? Het is een beetje sneus als je door die dierentuin loopt. En Eva kwam toen... Volgens mij was je met je zoon in Artis. En die zei tegen... Of jij vroeg, wat is nou het leukste dier?
2: Ja, toen zei hij, het eentje. Dan ben ik €30 armer om eentjes te kijken.
0: Ja, dat zijn van die dingen. Ja, ik weet ook nog heel goed dat wij een keer met onze dochter... toen ze klein was, gingen we ook naar Artis toe... Nou, hartstikke leuk, dachten wij. Heeft alleen maar in het speeltuin gezeten.
2: Ja.
1: De giraffenglijbaan is ook nog steeds favoriet bij die van mij, hoor.
0: Ja, ja. Dus, maar goed, dat van die korting weet ik trouwens niet helemaal zeker. Hoor. Maar goed, dan moet je even kijken zelf op de website van Artis. Voordat je allemaal denkt dat je korting krijgt bij Artis. Want dat weet ik niet zeker. Maar een eendje is dus het leukste dier in Artis. Dat kun je overal zien natuurlijk. Jullie komen dus ook regelmatig in Artis. Dat is allemaal hartstikke leuk. Dus dat is dan dat gaat dan vanzelf.
2: Mm-hmm.
0: Hoe zo'n idee binnenkomt. En hoe is dat bij de andere liedjes gegaan? Gaat dat net zo vanzelf?
1: Meestal wel. Als het goede liedjes zijn, dan gaat het vrij snel. Soms schrijven we dingen in opdracht. We hebben ook een paar liedjes geschreven tijdens corona. Die heel erg gingen over de drukte, de gejaagdheid.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben we toen redelijk snel geschreven. Omdat dat was er helemaal in binnen het tijdsbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen we het nu terugluisterden, dachten we... dit klopt, die tekst klopt net niet helemaal meer bij waar we nu zijn. Maar het hele idee van, er komt zoveel op je af. Er is zoveel ellende. Soms wil je eventjes helemaal afschakelen. Helemaal niets doen. Dat gevoel is wel heel sterk. Dus toen heeft Eva die tekst wat herzien.
0: Oh, okay.
1: Waardoor dat nummer... Nou ja, eigenlijk, dat had je ook heel snel gedaan. Volgens mij was dat binnen een paar minuten had je dat weer naar het heden getrokken.
2: Ik vind eigenlijk met teksten het idee voor een tekst, dus het onderwerp ervoor en de invalshoek bedenken, dat kost eigenlijk de meeste tijd.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik moet een beslissing nemen over waar gaat het nummer ook over, maar ook over waar zit hem de twist. Want ik vind een nummer heeft altijd een twist nodig. Of een verrassing. Of iets moois wat het oplost aan het einde. En eigenlijk zijn dat de twee dingen. Het onderwerp en de twist. En zodra ik die heb, dan schrijft het zich vaak echt in 5 minuten. En dan komt er daarna nog wat schaafwerk. Want dan blijkt er een woordje net niet lekker op Arno's melodie te passen. Of ben ik ergens onzorgvuldig geweest. Dus dat is wel. Maar die eerste tekst, zodra het idee er is, dan vloept die er meestal zo uit.
0: En heb je er nog mensen die je... eigenlijk al van jongs af aan, als voorbeeld heb. Dat je denkt van ik luisterde altijd heel graag naar de liedjes van A.M.G. Schmid. En daar heb ik eigenlijk het rijmschema altijd van aangehouden. En dan komt het vanzelf wel.
2: Nou, niet zozeer het rijmschema, maar A.M.G. Schmid is wel echt een groot voorbeeld. Inderdaad, vooral ook het gemak waarmee die zinnen lijken te rollen. Mm-hmm. Het is bij haar nooit lijkt nooit doorwrocht of gezocht. Het is heel natuurlijk, heel erg spreektaal, heel ritmisch, maar ook heel begrijpelijk en heel geestig. Dus dat is voor mij echt een absoluut voorbeeld. En Jurriaan van Dongen is dat natuurlijk voor ons allebei ook.
0: Ja, en heb jij verder ook nog idolen, om het zo maar te zeggen, Arnoud?
1: Heel veel zelfs.
0: Begin maar.
1: Op textueel gebied.
0: Of op muzikaal gebied, want je bent natuurlijk ook componist.
1: Nou, op muzikaal gebied, natuurlijk, Harry Banning heeft een hele soepele componeerstijl. Waar ook net als bij die tekst, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Het is nooit bedacht, het voelt nooit geforceerd. En dat is iets wat hij heel goed doet. Ik schrijf ook heel veel. Ik schrijf musicals naast dat ik dit doe.
0: Okay.
1: Dus ik haal heel veel van mijn inspiratie ook vanuit andere musicalschrijvers en musicalcomponisten, zoals Jason Robert Brown of Andrew Lippa. Die schrijven ook net de hele tijd met een kleine kwinkslag erin. Dat je net je voelt waar het naartoe gaat en dan gaat het toch net even ergens anders naartoe. Nou, dat vind ik een hele fijne manier van schrijven. Want daardoor blijft het ligt lekker in het gehoor, maar het is toch net even elke keer iets verrassender dan je denkt.
0: Ja. En het is natuurlijk wel een heel andere koek, een musical schrijven, toch?
1: Dan ga je veel meer kijken naar de hele lange lijnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik een hele mooie puzzel om te maken. Hoe ga je hoe breng je mensen van punt A naar punt B aan het einde van die avond? Hoe hou je ze op het puntje van hun stoel? Maar zorg je ook dat het herkenbaar klinkt? Dat mensen denken op een gegeven moment, dit nummer hoort bij mij nu al.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja. Ik probeer zelf altijd een beetje mensen waarvan ik vind dat ze heel goed zijn, maar je eigenlijk te weinig van hoort op de radio, een beetje in het zonnetje te zetten op momenten dat het kan. En nu ik jullie hier heb, moest ik denken aan Johan Hogeboom en Bas Maré.
2: Ja,
0: dat zijn natuurlijk twee mensen die in de kleinkunstwereld wereldberoemd zijn, maar daarbuiten veel te weinig. En ze doen zoveel. En ze maken zulke mooie liedjes. En het is mooi weer. En de vakantie zit eraan te komen. En waar ga je dan heen? Ja, dan ga je naar het zuiden.
3: We pakken de bus. De bus naar het zuiden. Met ieder een jas, een paar schoenen, een tas. Dat is meer dan genoeg. We vertrekken heel vroeg, want we pakken de bus. De bus naar het zuiden. En het asfalt en ik wiegen jou tot je slaapt. En je hebt geen idee van de afgrond die gaat. Kom, we pakken de bus.

de boot naar het zuiden. En ik lik trots het zilt van de zee, van je halkidee, van je wangen. Jij brandt van verlangen, we pakken de boot, die vertrekt naar het zuiden. We trotseren de stroming, de wind en de regen, de kolkende golven, want niets houdt ons tegen. Kom, we pakken de boot.

zacht je voeten bloot. Desnoods gaan we lopen, maar we gaan naar het zuiden. En als je te moe bent, mag jij op mijn rug. Nee, we kijken niet om, we gaan nooit meer terug. En we wissen elk spoor op ons pad naar het zuiden.

0: Het zuiden van Johan Hogeboom en Bas Maree. Dat lieten we horen omdat we dat een mooie lied vonden. Dat we veel te weinig horen op de radio. En omdat zowel Johan Hogeboom als Bas Maree regelmatig samenwerken met Eva Swaving, die de gast is.
1: Klopt.
0: Ja, want Bas Maree die is ook eigenaar van het Machinieke Theater. Hè?
1: Ja, Theatercafé Uitbater. Massini aan de Zeedijk in Amsterdam.
0: En dat is hartstikke leuk, mensen. Daar moet je ook een keer heen.
1: Ja.
0: En als je denkt van ik... wil een keertje lekker eten op zondagavond met muziek erbij. Dan kun je dus ook naar jullie.
1: Ja.
0: Want dan spelen jullie Les Amuses.
1: Precies, elke laatste zondag van de maand spelen we daar Les Amuses.
0: Ja, dat zijn een soort hapjes. Maar dan in liedverband.
1: Zoiets.
0: we gaan een klein beetje naar de afronding toe. Terwijl we het hebben over jullie album. Jullie hebben 8 liedjes gemaakt. Ik denk dat er nog veel meer liggen, Arnoud. Die wachten op ontkieming.
2: Er ligt nog best wel een groot oeuvre te wachten. Nou, maar dit zijn wel de 8 nummers waarvan we dachten... deze zijn nu rijp om de wereld in te slingeren. Maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst... nog veel meer nummers op gaan nemen en ten uitvoer gaan brengen. Want ja, het is we werken heel fijn samen, toch?
1: Ja, en ik sta ook te popelen om gewoon nieuwe dingen te maken.
0: Ja, maar je hebt het hartstikke druk.
1: Ja, maar ook druk met nieuwe liedjes schrijven. Dus als ik dat samen met Arnoud kan doen, is dat een groot cadeau.
0: Ja, en wanneer denk je... Want dit heeft wel even geduurd. Dit heeft 25 jaar geduurd. Dan gaan we
1: zo lang gaan we er niet op wachten. Ik kan me eerder ook voorstellen dat wij een keer besluit nemen... we gaan 10 nieuwe nummers schrijven. En dat we ook onszelf daar 1 jaar of 2 voor geven.
0: Oh zo, ja. En dan moet het af zijn.
1: Ja, en dan gewoon dit hele proces waar we nu 25 jaar over gedaan hebben. We weten nu hoe het moet. Dus dat moet een stuk sneller kunnen.
0: En ik zou het natuurlijk ook heel erg leuk vinden... als jullie een keer live gaan optreden natuurlijk ook. Ik denk wij niet alleen hoor.
1: Ja, ik denk dat dat ook... Ja, dat moet gewoon een keer gebeuren.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Ja. Ja.
0: En waar kunnen we jullie liedjes vinden? Want dat is natuurlijk tegenwoordig op de streamingdiensten.
2: Op elk streamingsplatform zijn wij te vinden.
1: Ja.
0: Dus dan ga je naar Zoek, dan tik je in Trui. Volgens mij is er maar 1 album dat zo heet.
1: Ja,
0: dus
1: leuk,
0: dat is lekker makkelijk. Ja.
2: En dan Hans Steeuwe heeft ook een album uitgebracht.
0: Die
2: Trui heet.
0: Hans Steeuwe. Ja. Dat is heel lang geleden.
1: Ja, maar die heeft niet zo'n mooie koffer als wij.
0: Nee.
2: Want die is gebreid door de moeder van Eva.
1: Ja.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, het artwork. Ik dacht, we hebben een album dat Trui heet. Dan wil ik een trui waar het woord Trui op staat. En toen heb ik mijn moeder gevraagd, wil jij die breien? En 2 dagen later lag die voor me klaar.
0: 2 dagen?
1: Ja, zij breidt zoals ik liedjes schrijf.
0: Zo, dat gaat snel zeg. Ja, dat kan toch in de merchandise?
1: Ja, ik dacht ook, misschien moet ik er opdracht geven... om er gewoon elke week een paar te maken.
0: Ja, goed verkopen. Ja. Oké, nou voorlopig doen we het met de liedjes die jullie hebben gemaakt. Het album Trui dus van Eva Swaving en Arnoud Breitbaart. Je kunt het dus vinden op de verschillende lijsten. Spotify-lijsten, weet ik veel, al die andere dingen. Ik weet niet, wat bestaat er?
1: Apple Music, Tidal, YouTube Music, denk ik. Ja. Ja.
0: En wij zullen er ook regelmatig aandacht aan besteden. Want wij houden van mooie liedjes.
2: Fijn.
0: Goed, hè? Jullie mogen het zelf zeggen wat het laatste nummer gaat worden... dat we voor jullie laten horen.
2: Dat wordt Ode aan de Twijfelaar.
1: Ja.
2: Het is, Eva speelt natuurlijk speelde vorig seizoen in Ode aan de Twijfelaar.
0: Mm-hmm.
2: Dat was met dat Agnospelkoor. En toen had ze een leuk idee over een twijfelaar. Dus ook dat bed dat er net altijd tussenin valt, die maat...
0: Mm-hmm.
2: En daar had ze een hele leuke tekst op bedacht. De Ode aan de Twijfelaar. En die paste niet in de voorstelling, maar die heb ik op muziek mogen zetten. En dat werd dit nummer. En daar hoor je het volle bereik van Eva's stem. En de liefde en de lol die we hebben bij het maken van dat nummer.
1: Ja.
0: De Ode aan de Twijfelaar.

0: Ode aan de Twijfelaar van Eva Swaving en Arnoud Breitbart. En dat is dus te vinden op het album Trui. En dat album kun je dus vinden op alle streamingkanalen. Is het al zover? Jazeker.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
3: Vergeet Me Liedje.
0: Ja, en voor ik het vergeet, moet ik ook nog even de winnaar bekendmaken van de vertaalplaat. Want de vertaalplaat van deze week was natuurlijk dat mooie Viva España. Maar dan van de Vlaamse zangeres Samantha, want die heeft het voor het eerst gezongen. En eerst in het Vlaams en toen later in het Spaans. En de vraag was toen, ja, wie zong dat in het Nederlands? Nou, daar hebben we natuurlijk heel veel antwoorden op gekregen. En het leuke was dat Christa de Haan uit Amsterdam ook reageerde. Die zei, ja, dat was natuurlijk Imca Marina. En het leuke was dat Imca Marina afgelopen vrijdag nog even aan de telefoon was bij June. Want Imca Marina, die werd 85. Ja, maar ze zingt nog steeds. En Imca Marina, die laten we dus volgende week helemaal horen. En Christa de Haan die krijgt dus dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. Want dat was inderdaad de goede oplossing. En volgende week draaien we dus van Imca Marina Viva España. Het Vergeet Me Liedje van deze week. Ach, dat is toch wel weer zo'n leuke. Ja, we krijgen altijd heel veel suggesties uit binnen- en buitenland. En deze suggestie kwam van Michelle. En Michelle die zei van ja, het is wel hartstikke leuk al die liedjes. Maar, en die Vergeet Me Liedjes ook. Maar weten jullie dat er een hele tijd geleden in Frankrijk heel veel liedjes die eigenlijk in het Engels werden gezongen in het Frans vertaald moesten worden, omdat ze in Frankrijk een bepaald percentage van de muziek die ze lieten horen per se in het Frans moest. En er was één man en die schreef heel veel Engelse liedjes om in het Frans. En die heette Richard Anthony. Op zijn Frans, hè? Dus je zou ook kunnen zeggen Richard Anthony. Dan is het niet goed. Het moest zijn Richard Anthony. En een van de liedjes is Itchy Bitchy Teeny Weeny Huppelen Polka Dot. Nog wat een bikini. Het ging over een bikini. En daar maakte hij op het Frans, in het Frans, het volgende van.

Was dat een leuke uitvoering of was dat geen leuke uitvoering van de Itsy Bitsy, Teeny Weeny, et cetera, bikini van Richard Anthony. Franse liedjes uit het Engels vertaald. Omdat het in de tijd moest. Je moest zoveel procent Franstalige muziek draaien op de radio. En daar hadden die Franse muziekproducenten een hele handige oplossing voor. Straks, na 12 uur, kun je luisteren naar Ron Kas met Adres Onbekend. Tekst en uitleg is er gewoon volgende week weer, tussen 10 en 12. Een beetje in zomerse sferen, want dat zijn we natuurlijk de komende weken wel. Hè, want de schoolvakanties gaan beginnen, 6 juli volgens mij. Ja. En ja, dan gaat iedereen natuurlijk op vakantie. Wij gaan ook een klein beetje op vakantie, maar niet echt. Nou ja, dat merk je vanzelf wel. We hadden dus Christa de Haan, die was degene die die oplossing had van FIFA España. En volgende week is er wellicht een nieuwe vertaalplaat. Wat mij betreft wens ik je nu nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Statenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
17: Wij zijn Iep en Ger en wonen in Koog aan de Zaan.

0: dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat er 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer dan tot besluit, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er veel zon en wordt het iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen.

0: Likeboxer.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Ik zou graag met iemand blokfluit willen spelen. Ik woon in Hoofddorp. En ik zoek iemand om wat contact mee te doen. Die even met mij wat kan blokfluit kan spelen.
3: Zaterdag van 12 tot 2.
4: NH helpt bij NH.
5: NH. Adres onbekend.
6: Met Broenkas.
7: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste

0: adres onbekend.
1: En nog één keer. Goedemiddag allemaal. Ach, dit jaar begon zo feestelijk met 55 jaar adres onbekend. En na een maand kwam de donderslag bij heldere hemel. Wij overleven een grote bezuiniging niet. Wij hielden ons toen maar vast aan de zoektocht. We bleven in de rol die ons ligt. En ik bleef maar zeggen, we maken er het beste van. We maken er het beste van. Als een mantra waar collega's hier vast gek van werden af en toe. En nog dagelijks is er steun. Er loopt een petitie. Mensen stelden crowdfunding voor. Ze willen gaan betalen per zoektocht. Dat kan toch niet. Er is een demonstratie van mensen in recherchejassen hier op het Mediapark. Verijdeld was wel een origineel idee. En wij zeiden in de uitzending ook maar weinig terug. En toch ja, aan betrokkenheid heeft het nooit gelegen. En dat weten wij. Maar weet ook dat we er alles aan doen om ons aller adres onbekend, in welke vorm dan ook, in leven te houden. Maar eerst vandaag, de laatste voor de zomer. Zuinig op elke minuut belooft het een race tegen de klok te worden. Wat kan er nog mee? Gaan wij de zomer in met een schone lei? We maken er
2: het beste van.
1: Het beste van.
3: Vorige week.
1: Iets langer geleden, vorige maand, zouden Peter en zijn zoon Mees op vader en zoon weekend gaan. Maar bijna gingen ze niet door iets onhandigs. Ze checkten in bij de laatste bus van 's avonds, 11 uur, station Hoorn.
4: Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan, maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
4: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee. Maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
4: Ja, dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is. En toen zei hij, hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Tja, wat een lief gebaar van een jongen wiens naam klonk als Noddy. Een jaar of 20 was hij. In het bezit van een fatbike, donker uiterlijk, stapte uit in Middenmeer. Peter staat sinds die dag vaak op de uitkijk bij het station om nog eens te bedanken, het liefst terug te betalen. En de vraag is, Amy, hoe lang nog?
2: Nou, niet lang meer, want wij kregen bericht van de busmaatschappij. Daar hebben ze erg hun best gedaan om de zoektocht op te lossen. En zij schreven ons, de gezochte reiziger zou elke avond met een ritlijn 135 meerijden. De buschauffeur op die lijn die houdt het in de gaten en zal hem staande houden als hij weer instapt. En dat gebeurde.
5: Ik rij regelmatig op die buslijn. Elke week wel een keer. En ik herkende die jonge man van dat oproep die jullie geplaatst hadden.
2: Oh ja?
5: Ja, die jongen die rijdt altijd met een elektrische e-bike.
2: Ja.
5: En het toeval wil, ik heb deze jonge man ooit een keer moeten weigeren omdat er geen ruimte meer was in de laatste bus met Koningsdag. Vandaar dat ik die link gelegd heb. En die neemt altijd die laatste bus terug naar Middenmeer.
2: Ja, deze buschauffeur weet 100% zeker dat het om dezelfde persoon gaat. Alles klopt. We zitten dus goed. En nu komt het. Deze buschauffeur, Meiko Zeeman heet hij, die is deze jongen afgelopen week weer tegengekomen. Hij heeft hem aan zijn mouw getrokken en natuurlijk ook om zijn nummer gevraagd. Dus hem spreken we zometeen.

0: Summer in the City van de Loving Spoonful. Summer is het wel iets minder heet. En Peter, ja, die moest eens weten. De jongen die zijn weekend heeft gered, is dus, dat zegt Amy, benaderd. Dus we hebben jou, Noureddin Mouraidi. Jij hoorde het van de buschauffeur?
1: Ja.
0: Hoe zeiden ze dat tegen je? Weet je dat nog?
1: Ja, het zei van, bent u een, heeft u wel een keertje zo'n oude persoon geholpen of zoiets?
0: Ja.
1: Toen zei ik van, ja, dat is wel een paar maanden geleden.
0: Oh ja.
1: Toen zei ik van, die man is op zoek op jou.
0: Wist je toen ook meteen om wie het ging?
1: Ja, gelijk, ja.
0: Oh ja. Nou, hij is het nooit vergeten.
1: Nee. Ik dacht al, het is heel lang geleden. Is hij nou nog zoek op mij?
0: Nou, het is helemaal niet zo lang geleden, hè? Het was 8 mei toen jullie elkaar tegenkwamen.
1: Ja, we hebben precies een maandje geleden, ja.
0: Ik heb een idee. Zullen wij hem samen bellen? En dat jij dan tegen hem praat?
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, nou, dan gaat hij.
2: Met Peter.
1: Hallo Peter, Noureddin van de bus.
2: Oh, wauw, wat leuk. Geweldig. Ja, heb ik jou in de telefoon?
1: Ja.
2: Ik was jou al heel lang aan het zoeken.
1: Ja, heb je wel gehoord. Maar uiteindelijk ben ik hier.
2: Ja.
1: Ja, hoe gaat het?
2: Ja, gaat hartstikke goed, ja. Nee, dat gaat heel fijn, wat leuk zeg. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ook goedemiddag, Peter.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wauw. Geweldig.
0: Het is gewoon gelukt, hè?
2: Ja, het is gewoon gelukt. Wat geweldig.
0: Hoe komt het dat jij zo'n beroerde lijn hebt? Loop jij in de wind?
2: Ik zit op een boot.
1: Oh, verkeerde tijd, denk ik.
0: Nou ja, binnen is binnen. De ene keer in de bus, de andere keer op de boot.
2: Ja. Maar, nou, geweldig zeg. Nodig je leuk, man. Dat ik je heb gevonden, of tenminste dat je gevonden bent.
0: En Noureddin, wil jij het moment eens terughalen, hè? Een vader en een zoon in een bus, s'avonds om 11 uur op 8 mei.
1: Ja.
0: Jij zag ze staan, en wat dacht je?
1: Iedereen staat gewoon daar te kijken. Ja. En dat was de enige laatste bus van Hoorn vertrekt, toch?
0: Ja, de laatste bus.
1: Ja, dus als die bus hadden ze gemist, was het weer echt erg geweest.
0: Want jij had wel in de gaten dat ze samen weg wilden. En dat dit de laatste kans op vrijdagavond was.
1: Ja.
0: Maar toen heb je gewoon €15 voor ze betaald, hè?
1: Ja. Toen zei ik gewoon van in dat het een cadeau van mij was.
2: Ja, nou, die zegt hij, ja, een cadeautje, zegt hij tegen me.
0: Ja.
2: Dat was zo'n speciaal moment.
0: Noureddin, ik neem aan, dit doe je niet elke dag.
1: Nee. Alleen als ik zie dat die man echt nodig heeft, dan doe ik het wel. Maar...
2: ik ben ook een beetje emotioneel, want het is echt heel leuk.
1: Mm-hmm.
2: Alvast bedankt, hè, dat is in ieder geval. En ik wil heel graag even een keertje wat met je drinken. En even ook de centjes weer terugbetalen. Hè. Dat is natuurlijk, dat hoort zo. In mijn optiek. Dus,
0: Wij willen natuurlijk wel de busmaatschappij in Hoorn hartelijk bedanken. Want zonder hen hadden we jou niet te pakken gekregen.
1: Nee.
2: Oh, wow.
1: Dat lukt niet,
2: ja. Oh, wat goed zeg.
0: Ja.
2: Nou ja, ik had heel veel vertrouwen in jullie, Ron. En het is alleen maar groter geworden. Wauw, man. Dat je dit ook hebt gevonden. Geweldig.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat jullie elkaar binnenkort op een zonnig terras gaan treffen, een van de komende dagen.
1: Ja, zeker.
2: Lijkt me hartstikke leuk. Echt heel erg leuk. Ja, dan kan ik het Mees ook vertellen, want die staat er ook een beetje over in. Dus dat het niet zou lukken, maar het is gewoon gelukt. Geweldig. Ja.
1: Geweldig, ja. Ik wens je nog een fijne dag nog.
2: Ja, jij ook, hè. Hele fijne dag nog.
1: Lekker varen, ja.

0: denken wij ook vaak. I wish it was Sunday. En dan is het weer Manic Monday en dan waren het weer de Bengals.
1: Liefde in deze voorlopige laatste. Liefde gesitueerd rond hondjes, een trimsalon en een supermarkt. John bracht rond 1970 bestellingen rond voor de firma Coat, een supermarkt in Apkoude. Op een zekere en gelukkige dag werkte daar ook Bianca Otter. Het was tussen hen liefde voor 3 jaar. Uiteindelijk vond haar moeder mij geen goede partij voor Bianca.
0: Goed, John de Groot, laten we daar dan ook maar beginnen. Wat had de moeder van Bianca tegen jou?
2: Ja, als ik dat zou weten, dan zou dat makkelijker zijn. Maar het vermoeden is, en ik heb dat nooit kunnen verifiëren met Bianca, maar dat mijn werkomstandigheid te laag was voor het niveau van haar dochter.
0: Oh ja, het beroemde was ik te min, dat gold voor jou.
2: Ja, zo kan het wel zullen.
0: Ja. Ja, maar is er ooit iets voorgevallen tussen jou en die moeder? Hebben jullie ooit ruzie gehad? Of?
2: Nee, dat niet. Het enige wat ik weet is, die moeder was op zich best wel een aardige vrouw. Maar het was ook een trotse vrouw. En ik denk zomaar dat dat ook bijvoorbeeld te maken heeft in haar relatie uiteindelijk met de opperwachtmeester van de Rijkspolitie. Dat geeft een bepaalde status. En daar denk ik dan pas die bediende van Coat niet echt bij.
0: Nee, en haar man was dus bij de Rijkspolitie en jij was dat lang niet. Jij was bediende, maar ook jong. En heeft Bianca het dan uitgemaakt?
2: Uiteindelijk heeft zij het uitgemaakt, ja. Maar dat is niet helemaal verrassend, want er waren toch wel wat schommelingen in de relatie. Onzekerheid van haar kant, die bij tijd en wijle de kop opstak. En op een bepaald moment was het definitief voor haar. Heeft de relatie inderdaad verbroken.
0: Maar tegen deze achtergrond, denk ik dan, dacht jij dan de hele tijd, ah, daar zit die moeder achter?
2: Ja. Ja, dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Er is nog iets voorgevallen, een jaar of 2, geloof ik, daarna. Toen ik inmiddels mijn huidige vrouw had ontmoet en ergens anders werkzaam was. Heeft zij mij daar op een of andere manier telefonisch kunnen vinden. Die moeder belde mij op met de mededeling. John, ik heb je hulp nodig, het gaat niet goed met Bianca. En toen heb ik gezegd van ja, dat is dan heel spijtig en dat vind ik lastig. Maar u wist het zelf altijd goed op te lossen, dus los dit ook zelf even op.
0: Zo.
2: En toen ging ze op.
0: Zo. Dat is niet zo mooi.
2: Ja, ik kon daar verder niks mee, want mijn relatie was inmiddels weer op gang gekomen met mijn vrouw, waar ik inmiddels 50 jaar mee getrouwd ben.
0: Oh ja, nou, er zitten wel twee kanten aan dit complexe verhaal. laten we ons concentreren op de mooie kant. Jullie zijn 3 jaar samen geweest. Wat is je aan schoonheid, aan moois, bijgebleven uit die tijd?
2: Nou, het was gewoon een zeer lieve meid. Zakelijk best wel goed ingesteld. Altijd ondernemend, druk. Dat was een beetje een probleem in de relatie. Ze had nooit zo heel veel tijd. Dus wat we deden was veel wandelen in tijden dat ze even tussendoor weg kon. Ja, en verder waren we veel bij elkaar. En de mooiste tijd is geweest, heb ik ook eerder vermeld. Onze vakantie op een boerderij in Raalte bij Winterswijk.
0: Ja, helemaal in Raalte. Ja.
2: Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk echt goed leren kennen. Je was op jezelf aangewezen. Haar ouders zijn daar een keer een dag op visite geweest. Dat vond ik ook wel verrassend. Maar ja, achteraf denk je van ja, was dat schone schijn of niet?
0: Ja, dat is eigenlijk in de hele zoektocht de vraag. En ze had zelf een trimsalon of had haar moeder dat?
2: Nee, dat had zij. Maar ik denk dat nogal nadrukkelijk gerund werd door haar moeder ook. Want die zat er wel bovenop.
0: Ja, ja.
2: Nou, maar zij runnen het. Dat was een ding wat zeker is. Ik heb ook begrepen van anderen, toen ik een beetje op zoek ben gegaan, dat ze op een gegeven moment verhuisd is naar, ik neem aan, overlijden van haar moeder. Haar vader was inmiddels overleden, had ik al eerder begrepen. Dat zij verhuisd is naar Winkeldijk in Apkoude. En dat ze daar een huisje had met een grote schuur waar ze die trimsalon in had.
0: Oké, dus je bent wel altijd naar haar blijven uitkijken, naar haar blijven zoeken. En je gaf ons in het voorgesprek nog een disclaimer mee. Als zou blijken dat Bianca er niet meer is, dan is dat genoeg. Dan hoef je dus niet straks van ons heel vrolijk familie aan de telefoon te krijgen.
2: Nou, de familie zal... ze had een zus, die heb ik wel goed gekend, maar die is nog 2 jaar ouder dan zij. Had ik wel wat contact mee. En de broertje, dat kan ik me eigenlijk helemaal niet herinneren. Dus daar heb ik nooit contact mee gehad. En verder zou ik bij God niet weten wie er van die familie nog in leven zou zijn.
0: Nou, beste zoekbrigade, nog bedankt voor dit hele seizoen alweer. Dan weet je dat. Alleen Bianca Otter zelf, die willen we spreken, Amy.
3: Ja, daar gaan we achteraan. En dat gaat ook misschien wel lukken, want er komen al veel reacties binnen. Onder andere Lisbeth Masselt, die zegt... Ik heb 10 jaar naast de familie Otter gewoond in Apkoude. Ze was inderdaad hondentrimster Bianca en ze had altijd een middelgrote poedel en een kleine poedel. Die liet ze wel 3 keer per dag uit. En ze had van dat lange, hippie-achtige haar.
0: Was hij bij?
3: Ja, ik kan net zeggen, dat weet je. Ik vertel niets nieuws. Maar dan dit, dat haar. Want dat is ook een beetje jaren 70. Middenscheiding, lang stijl als gordijntjes voor haar gezicht. Nou, zegt Lisbeth Masselt, als jullie haar vinden... zou ik het ook wel leuk vinden om contact te hebben. Nou, bij deze staat dat geregistreerd op 0800 30 30 300. Wie weet wat daar nog uitkomt. We verzamelen alle reacties. En er kan altijd nog meer bij. Zoeken het adres onbekend.nl voor Bianca Otter.

0: laatste liedje op zijn 19e soloalbum. Paul McCartney, Mama Gets By. Liefde voor 3 jaar, voor Bianca Otter.
1: Ja, en de reacties blijven komen. Er is ook al nieuws voor jou, John. Er meldt zich namelijk iemand die dicht bij Bianca Otter staat. Hoor maar.
2: Nou, de gezochte mevrouw die is degene die ik als mantelzorg verzorg. Alle details kloppen.
1: Nou, ah, dat is mooi zeg. Bianca Otter, geboren rond 1950, werkte bij firma Coat en trotse bezitter van poedels.
2: Zij heeft thuis altijd getrimd en ze wilde een winkel beginnen, maar haar ouders hielden dat altijd tegen. Maar ze was wel bekend als de trimster. En dat was de clue naar degene die zoekt. Daar heeft zij niet gewerkt, maar daar heeft zij aangepapt met een verkoper. En dat is haar vriendje geworden en die zou haar moeten zoeken.
1: Ja, John, je hoort het. Was jij dan dat vriendje met wie ze aanpapte? Dat moet dan wel, toch?
3: Ja, dat denk ik wel, ja, want er zit een klein foutje in de regie. Bianca heeft daar niet gewerkt. Ik heb daar gewerkt.
0: Ja,
1: ja.
0: Bij Coat.
1: Jij was die verkoper.
0: Ja.
3: Ik was winkelbediende.
0: Ja, eens ja. Dus kijken hoe belangrijk dat nog is op weg naar Bianca. En ook tijdens de superhittegolf kwamen er nog verhalen binnen. Ook tijdens de naderende zomerstop verzamelen wij tips en verhalen. Als jij zoekt, zoeken wij mee.
4: Word ik gezocht?
0: Anneke begint zo vaak over jou, Joke Roorda, dat haar dochter haar bij ons bracht. Nou, jij nog. Jij was er ineens. Tijdelijk als meisje van 4 in de Zaanstraat in Amsterdam. Jullie werden tijdelijk buren toen het bij jou thuis niet meer ging en je kon terecht bij kunstschilder Bakker. Opa Bakker noemde de hele straat hem. Jullie deelden veel, maar dus wel tijdelijk.
5: Ik zou het willen zien, ik zou het willen ontmoeten. En ik hoop dat zij dat ook wil. Ik zou erom helpen. Ik zou zeggen, wat heerlijk dat ik je nu zie. Geweldig. Dat heb ik echt zo lang. Heb ik daar mijn zinnen op gezet en gehoopt en gedaan.
1: Wij hopen mee op Joka Roorda, die begin jaren 50 kwam te wonen in de Zaanstraat in Amsterdam bij meneer Bakker. En bij zijn huishoudster tante Lips. Bij hen woonden ook 2 pleegkinderen uit Hongarije. En na een jaar of 5 verhuisde Joke Roorda door naar de familie Prins in de Achterhoek. Zij zou hoofdverpleegkundige zijn geworden, maar dat dan wel weer in Amersfoort.
0: En dit begint als een soort sollicitatie. Was jij in 1987 een gastvrije vertegenwoordiger bij de Dommelse Brouwerij in Dommelen? Nou ja, de vriend van Lia die nu zoekt was een collega van jou. Jij, en zeker ook je vrouw, hebben hen een heel weekend door Twente gegidst. Naar de aspergekwekerij, naar de Chinees. Alleen tussen Lia en haar vriend boterde het niet. En jullie naam is ze kwijt.
1: Wie herkent deze gastvrije Twentenaren? Ze waren dertigers toen in 1987. Hij werkte als vertegenwoordiger voor Dommelsbier in het Rayon Oost. En ze woonden in Hengelo, of was het toch Almelo? In elk geval in een rijtjeshuis buiten het centrum. En ze hadden een dochter. En hij maakte veel foto's. Dat moet zijn hobby zijn.
0: We waren al in de bus, nu ook in de tram. Zijn jullie elkaar toevallig een maand geleden tegengekomen in de tram? Magda Broeders, reist u wel eens met tramlijn 16 of 17 door Den Haag? Sylvia stapte daarin en ze zoekt u al jaren als tante. Als de zus van haar vader, die ze nooit heeft gekend. Moeder Koba en hij waren al voor de geboorte uit elkaar. En nou hoorden ze ineens in die tram die naam, Broeders.
6: Zat ik laatst in de tram en er kwam een vrouw binnen met een, ja, een soort, ze was net nog niet, een beetje slechtziend was ze. En ze kreeg die tramkaart maar niet, of dat pasje kreeg ze maar niet voor dat ding. Dus ik zeg, zal ik even helpen? Dus ik vraag gewoon, ik zeg, joh, wat is uw naam dan? Ja, Broeders. Ik zeg, nou, ik ook.
1: De enige levende aan de broederskant moet tante Magda zijn. Zij is de zus van Sylvia's vader, maar liever zegt ze Verwekker. Hij stierf in het jaar 2005. Magda was de schoonzus van Koba Klauke. En ze moet wonen in De Croissant in Den Haag. En afgaand op de ontmoeting in de tram is ze slechtziend.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Geschreven voor Nina Simone en gezongen door Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Er zijn ook dit seizoen veel odes gebracht aan familie, vrienden die er niet meer zijn, maar dan niet vergeten mogen worden. Leeft John oude bruut verstoorde liefde Bianca Otter nog? Weet jij dat al, Amy?
1: Ja, wij weten dat zeker al. Dankzij de oplettende mantelverzorger van Bianca Otter. Zijn naam is Karel Dontje. Is Bianca zelf gevonden? We spraken haar. Mooi. En Bianca John, dat snap je misschien wel, die viel zo wat van haar kruk, hoor maar.
2: Ja. Zo gaat het dan, hè? Want als het de persoon is die het is, die heb ik ook al 20 jaar geleden eens proberen op te zoeken, maar ja, ik kon hem ook niet vinden.
1: Ja, je hoort het, John. Ze heeft jou ook gezocht, want ze heeft ook nog vaak aan jou gedacht. En dat doet ze zelfs nog steeds, hopend dat ze je nog eens zou treffen.
2: Ja, het is altijd wel aanwezig, ja. Dat je iemand nog op een onverwachte manier tegen zou kunnen komen, eigenlijk. Ik moet even een slokje water nemen. Ik ben al helemaal bibberig.
1: Ja, Bianca die blijft nog wel even bibberig. Want na al die jaren kunnen jullie elkaar weer spreken. Hier is voor jou, John, Bianca Otter.
3: Bianca.
2: Ja, hier ben ik dan, met Bianca.
3: Hey, hallo. Ja. Hoe gaat het? Jeetje, dat is lang geleden.
2: Nou, er zit wel een mensen leven tussen, hè?
3: Ja, maar zeggen, hè? Mag je zeggen. Ja. Hoe is het met je? Je bent mantelzorg, dus gaat niet heel goed met je?
2: Ik vind altijd over goed gaan een groot woord, hoor. Maar de ene keer gaat het beter dan de andere keer, zullen we maar zeggen, hè?
3: Oké. Ja. Kunnen we elkaar, want we praten nu denk ik in de uitzending.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Hoewel, ik wou zeggen, weet wat je zegt, maar dat wist je net ook. Je wist van alles te vertellen over het leven destijds, John. Bianca, jij hebt mee zitten luisteren.
2: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, schokkend en wel heel leuk. En niet alles klopt van het hele verhaal, maar daarom moet je elkaar dan wel eens een keer kunnen spreken, want het... bespreekbaar te maken. Hè?
0: Was het wel je moeder die ertussen zat?
2: Het was ietsje minder als dat het overkomt. En ze mocht hem echt wel. Maar ik weet het zelf niet. Ze had altijd moeite met mensen die ook in huis waren. Hij was er veel.
0: Hij bracht bestellingen rond, ja.
2: Ja, hij was er eigenlijk heel veel. En op een gegeven moment kon mijn moeder dat denk ik niet goed aan. En... ik was ontzettend druk met mijn werk. En ik ging maar een keuze maken, want ik kon het zelf niet meer zo goed aan. Dus daarom heb ik het eigenlijk uitgemaakt.
0: Omdat hij te veel was?
2: Nee, niet voor mij, maar voor mijn moeder.
0: Toch wel.
2: Die vond het wat, omdat hij er altijd was, vond zij te veel.
0: Maar jij was toch dol op die ontzettend aardige...
2: Ja, heel dol.
0: Had je het er wel uit moeten maken?
2: Kijk, ik werkte in de woning van mijn ouders. En daar moet je ook rekening mee houden. En ik werd een gezeur aan mijn hoofd van haar toch wel zat.
0: Ja.
2: En ik denk, ik moet een keuze maken. Ik moet verder met mijn werk.
0: Ja. En toch altijd die onmogelijke vraag. Ik mag hem nog minstens één keer stellen voor de zomer. Heb je daar wel goed aan gedaan dat je het hebt uitgemaakt?
2: Nou, dat weet ik nooit. Maar het is gebeurd en... dan moet je dat maar ondergaan, hè.
0: Maar je hebt altijd aan hem gedacht.
2: Dat wel.
0: Daar wil je niks aanpraten, maar ik heb het gevoel dat het anders had kunnen lopen misschien.
2: Maar daarom, het is ook nog een keer... John is wel een keer langs geweest nog. Ik weet niet, na zoveel tijd.
0: Ja.
2: Maar ik heb hem nooit na 2 jaar opgebeld.
0: Oh, dat is ook niet waar.
2: Misschien dat mijn moeder dat gedaan heeft, dat ik dat niet eens weet.
0: Ja, moeder was het hier.
3: Je moeder heeft dat gedaan. Niet jij, je moeder.
2: Dat heb ik dus nooit geweten. En toen is John is wel langs geweest bij ons nog een keer.
0: Ja. Hey, allebei. Ik merk dat ik er erg vaak tussen zit in dit gesprek. Maar dat gaan we nu loslaten. We gaan jullie aan elkaar overdragen. John, ontzettend gefeliciteerd. Het is je gelukt. Bianca Otter is terug in je leven.
3: Ja, jullie hartstikke bedankt voor de inspanning.

0: De Dijk nergens goed voor Huub van der Lubbe. Ik zag hem gisteravond nog zitten in het Bostheater, waar het niet doorging vanwege de bliksem.
1: 2 weken geleden in Adres Onbekend. 2 vrienden halen terug wat ze zagen voltrekken onder hun ogen. Stef Hoordijk is 25 jaar. Hij heeft, zo jong als die is, al veel mensen gereanimeerd. Hij heeft iets nieuws bedacht. Een defibrillator op zakformaat, de Pocket AED. En die had hij ineens nodig. Hij was 8 september vorig jaar op een Amerikaans vliegveld samen met zijn vriend Rijk.
2: Ik zag het eigenlijk gebeuren, hè? Wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
0: New York.
3: New York inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk, rechts van je, er gebeurt, zakt hier een meneer in elkaar. Ja. Dus ik was wel gelijk van, we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer. En sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
0: Met zijn pocket AED.
3: Ja,
2: die gaf Rijk aan. Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
0: En ging dat?
2: Dat bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daardoor heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest... voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
0: 21 minuten?
2: Ja.
0: Sta je daar? Maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken. Stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika... heel lang aan die meneer gewerkt.
0: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over en hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis.
3: Die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken. En ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van, Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja,
3: dus,
2: ja precies.
0: En, toen en verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is... dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten, maar... Ja, die agent die zei, no, privacy.
0: Ja.
2: En toen was die meneer was weg, dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, natuurlijk heeft hij het overleefd.
0: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen... zonder een verhaal met papa, man, vader, oom, opa. Het zou allemaal kunnen.
0: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man, 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken... je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd... Ja, heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
0: Beschrijf hem, beschrijf dat hoofd.
2: Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op, hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had verder geen baard of zo.
0: Nee, hij ging er vandoor, jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando,
4: Het was ook even bijkomen van de adrenalineshock eigenlijk.
2: Ja.
4: Het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
2: Nee, dat zeker niet.
4: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Ja, toen wel, Stef, het filmpje van onze uitzending heb jij op TikTok gezet. En is inmiddels 600.000 keer bekeken. En de verzamelde aandacht... leiden wel tot herkenning, dat is bijzonder. Maar we hebben je net ook moeten vertellen... dat de man die jij reanimeerde inmiddels niet meer leeft.
2: Ja, het is hoe dat hij daar wegging... dachten wij natuurlijk al, de kans dat hij het overleeft... is niet per se heel groot. Het duurde 21 minuten, de tijd dat wij hem gereanimeerd hebben... voordat de ambulance dat overnam. Dan is de kans heel klein, dus dat konden we natuurlijk wel verwachten. Maar ja.
0: Het verhaal moest herkend worden, Amy. Het verhaal is herkend.
5: Ja, wij kregen bericht van dichtbij. Ik lees het voor. Jullie zoeken de man die op 8 september 2025... op John F. Kennedy Airport in New York in elkaar zakte. En als wij uw gegevens naast die van onze vriend leggen... dan past dat naadloos. Robin Jan Lubert Alexander Vittorio Vonk... geboren 4 maart 1949 in Deventer... is overleden op het vliegveld in New York op inderdaad 8 september 2025. Robin was piloot.
2: Oké.
3: Wauw.
5: En we hebben ook een foto van de man gekregen. Die laat ik meteen even zien.
2: Dan weet ik ook zeker of hij het is.
5: Dit is Robin.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja dit is hem.
3: Ja.
2: Ja, geen twijfel.
0: Ja, dat weet je zeker.
3: Ja, 100%. Ja. Ja.
0: Robin wordt hier herkend.
5: Ja, en straks is er nog meer herkenning. Baby, baby, sweet baby.

0: We hebben nog ruim een uur te gaan. Aretha Franklin, Since You've Been Gone. Ze schreef het samen met haar toenmalige echtgenoot Ted White. Stef en Rijk waren alert vorig jaar september in New York. Er zijn veel reacties opgekomen. Stef reanimeerde een onbekende. En het blijkt inmiddels Robin Vonk te zijn geweest. Hij is piloot in Rusten, geboren in het jaar 1959. Wie vertelt ons dat, Amy?
1: Wim Ruitenbeek, die wil heel graag over zijn dierbare vriend vertellen. Dus hij hangt aan de telefoon.
2: Dag Wim.
3: Ja, klopt.
2: Dag.
3: Dat klopt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, wij zaten in de auto onderweg naar het westen. En toen hoorden wij de oproep. En toen keken wij elkaar aan en zeiden van, nou, dit is Robin. Dat kan niet anders.
2: Zo.
3: Robin, die is in Deventer geboren, tegenover ons huis, aan de andere kant van de straat.
2: Oké. Okay.
3: En mevrouw Vonk die had één zoon, en dat was Robin.
2: Ja.
3: En Robin is op jonge leeftijd naar Amerika gegaan om piloot te worden. Hij wilde dat heel erg graag. En Robin was een figuur die was aanwezig.
2: Oké. Okay.
3: Als hij de cabine inkwam, dan was de cabine ook gevuld.
2: Wat mooi zeg.
3: En ook onze woonkamer, mag ik wel zeggen.
2: Ja.
0: Wat deed hij vorig jaar september op de luchthaven?
3: Onderweg naar huis. Zijn vrouw, die stewardess, die woont in België. En daar was hij naartoe onderweg.
2: Ja.
0: Je hebt dus ook contact met zijn vrouw?
3: Hebben wij niet zoveel contact meer.
2: Maar
3: er is wel contact.
2: Wat bizar, Wim. Enorm bedankt ook dat jullie gereageerd hebben. Want ja, het
0: zeker.
2: Is voor ons natuurlijk heel spijtig om te horen dat hij het niet heeft overleefd. Maar
0: ook wel bijzonder, Stef, voor jou. Dat jij vermoedelijk de laatste bent geweest die hem levend in je handen hebt gehad.
2: Ja, dat is een hele bijzondere gedachte natuurlijk. Ja. Des te jammer het natuurlijk is dat het niet gelukt is. Want ja, ik kan in die zin wel zeggen, ja, er is echt alles aan gedaan. Hè? Ook met die twee fantastische mensen uit mevrouw uit Engeland en mevrouw uit Amerika, die direct samen met ons daar die hulp zijn gaan verlenen. En zonder twijfel, daar heeft een van hun zelfs bijna de vlucht mee gemist ook. Gewoon echt.
3: Ik vind het heel goed dat je zo gereageerd hebt. En ik vind het fijn om te weten dat jongeren, mensen, ik al op leeftijd, zo zich willen inspannen. En mijn petje af. Dus heel goed gedaan.
2: Ja, heel erg bedankt dat u ook contact heeft opgenomen. En dat we op deze manier hebben kunnen spreken. En eigenlijk een afsluiting, helaas een afsluiting eigenlijk. Hè, maar op deze manier dan wel een afsluiting van het verhaal hebben.
3: Graag gedaan.
2: Wat ik nog heel graag wil zeggen is, hij heeft naar ons idee daar niks van meegekregen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benoemen. Dat niet een pijnlijk of een ernstig proces is. Hij was ineens weg. Lag ineens op de grond. En reageerde totaal niet meer. Dus naar alles wat wij hebben kunnen zien. En kunnen testen daar.
3: Ja.
2: Heeft hij daar geen leed gehad.
3: Oké. Goed zo. Ga door.
2: Dank u wel.
0: Ja, zeg ik ook graag. Ga door in herinnering aan Robin Vonk.
1: Ja, er komt net nog een telefoontje binnen van de weduwe van Robin. Wellicht is zij straks ook hier, dus zometeen meer daarover.
0: Ja, we willen natuurlijk een schone lei. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, want daarna zijn we er 2 maanden niet. Straks vanuit Long Beach, de zoektocht naar nicht Gine Philps. Geboren 1949. En liefde, natuurlijk. Het laatste uur is er voldoende. Liefde Margot van den Broek. Zij weet alleen zelf niet dat zij een stille liefde is. Van wie zal dat zijn? En hou het niet stil op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
11: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
12: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond

Het is 1 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij, kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde, volgens omstanders raakten er meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weg.

0: daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen ook veel zon, maar dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en maximaal 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: De muziekmiddag.
14: Iedere zondag.
13: Het beste uit 60, 70 en 80.
14: Oh
13: yeah.
14: De muziekmiddag.
13: 1971.
14: 1989.
13: De muziekmiddag. Lilian van der Loog.
15: 1967.

0: Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
1: Bart Slim.
2: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
1: Goedemorgen met een pakkie met Bart.
2: Hoe drink je je koffie?
3: Zwart.
1: Wat moet er op de toeter?
2: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
1: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
2: Onder het genot van een lekker bakkie.
1: Hier.
2: Ja.
1: Bij NH.
2: Dat bedoel ik.
4: Adres onbekend.
1: Met Ron Kas.

0: zijn relatie met Frans Gall, schreef Julien Clerc, maatgever van ons.
1: Hij is voor alle leeftijden, Theo Wessels. Jeannette is hier om hem terug te krijgen. Ze is zelf 60. Haar vader wordt 80 en vraagt naar hem. En tante van 90 had Theo graag op haar verjaardag gezien. Theo's rol is in die jaren veranderd. Hij zat als Joods jongetje ondergedoken bij opa en oma Nijbroek. Nadien ontpopte hij zich steeds meer als oom Theo.
0: Nou, daar ben je dan, Jeannette Broekhuis. Wat is deze Theo Wessels voor jou geweest in het leven?
2: Hij was er altijd voor ons. En hij was gewoon een oom die gewoon heel veel bij ons aan huis kwam.
0: Noemde je hem ook oom Theo?
2: Nee, gewoon Theo.
0: Theo. En wat waren die momenten dat hij vooral bij jullie was?
2: Gewoon de bijzondere momenten, dus met verjaardagen, met feestdagen, met allerlei soorten herinneringen.
0: Ja, en wat voor man kwam er dan binnen?
2: Heel ontspannen, iemand die gewoon echt bij de familie hoorde.
0: Met wie je kon lachen?
2: Ja.
0: Kon hij verhalen vertellen?
2: Heel veel.
0: Ja? Vertelde hij ook wel eens over dat verleden? Want dat verleden deelde hij natuurlijk ook. Hij kwam als kind in de familie als onderduiker?
2: Dat klopt. Want zijn broer, die zat in Emst ondergedoken bij een familie. En dan kwamen ze in het weekend altijd samen fietsen naar Nijbroek toe. En hij heeft ook nog een zus. Maar alleen daar weten we dus geen namen van.
0: Ja. Dus als kleine jongen dook hij onder bij jouw opa en oma. Ja. En werd dat dan na de oorlog nog over gesproken? Of dachten ze, nou, laat dat maar zitten?
2: Nee, er werd verder niet over gesproken, maar hij bleef gewoon komen. Dus.
0: En bleef er altijd die band met opa en oma? Was dat het belangrijkste?
2: Ja, want hij hoorde gewoon bij de familie.
0: Ja, waarom ben je hem dan kwijtgeraakt?
2: Ja, mijn oma is gestorven in 1999. En op de begrafenis hebben wij hem voor het laatst gezien.
0: En daarna nog wel geprobeerd?
2: Ja, heel vaak.
0: En is dat dan toevallig? Of denk je, ja, hij is begonnen in de onderduik bij hen. En oma was er niet meer. Dus misschien is daarmee die navelstreng met het verleden afgebroken. Zou dat kunnen?
2: Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Was er naast hem ook een tante?
2: Ja, Ilona heette zijn vrouw. Dus.
0: Was dat ook een tante dus voor jou?
2: Ja.
0: Die noemde je alle. En wat deed hij? Weet je dat ook?
2: Ja, hij was politieman in Amsterdam.
0: Nou, dat had een keer ervan vandaag. En nou missen dus alle leeftijden hem. Maar ja, hij zal dan wel 90 zijn.
2: Hij is rond de 90 jaar, is die, ja. Want hij heeft bij mijn tante, die 90 is geworden, in de klas gezeten.
0: En waarom zoek je nu pas?
2: Ja, ik heb al eerder geprobeerd te zoeken. Maar ja, er is op niks uitgelopen. Mm-hmm. En pas heeft mijn tante weer gevraagd van of ik hem weer wou zoeken.
0: Als we dan niet even mee kunnen komen?
2: Nee, dat wil ze niet.
0: Dus jij moet het op je nemen voor die familie in alle leeftijden. Oké, nou, we gaan eens kijken waar we komen, Amy.
3: Nou ja, ik kan zeggen, er is meteen herkenning vanuit de familie Wessels. Want Wim Wessels heeft zich bij ons gemeld. Hij is het broertje van Theo en Nol, een nakomertje. En Wim heeft heel goed nieuws. Theo is inderdaad nu 90 jaar. Hij leeft nog en Theo woont in Kortehoef.
2: Wat leuk.
3: Weet jij waar dat ligt? Want dat is gewoon om de hoek hier van de studio.
0: Oh? Dat kan je fietsen. Ja, hij misschien niet meer, maar je kan het fietsen.
2: Ja, ik niet hoor.
3: Moeten we je duwen?
2: Ja.
3: Of we moeten hem uitnodigen? Wat zullen we doen?
0: Uitnodigen?

0: Bijna zeeziek van Nien Julio, Down by the Schoolyard, Paul Simon. Wij moeten naar hier ergens in de regio. Misschien zit er wel een man zwetend op de fiets. Oom Theo Wessels zou dat zijn. Vanuit hem bekeken is er een eerbiedwaardige traditie met Jeannette en haar familie. Hij moest dus onderduiken bij haar opa en oma. Deelde daarna al hun feestjes. En was grappig. Totdat oma heen ging. En de vraag is: is hij er zelf nog? Antwoord is al gegeven. Juist. Ja.
1: Hey. Ja, en groter nieuws nog: het hele verhaal over het opvangen van Theo door jullie familie ging de hele familie Wessels door. En zijn dochter Gisella, die meldde zich bij ons. En zij zegt: we werden gebeld door oom Wim. Theo Wessels wordt gezocht.
2: Jazeker, want die was op dat moment bij ons. En of belt mijn moeder op de FaceTime. Dus wij allemaal, oh leuk, oh, dan gewoon weer een beetje dit en dat. En hij zegt, ja, nee, even goed luisteren. Adres onbekend, kennen jullie dat?
1: Ja, natuurlijk kennen ze dat. En toen werd het hele verhaal hen duidelijk. En het mooie is, Theo vertelde laatst nog over de familie Broekhuis. Dus de zoektocht komt heel gelegen. En dus heeft Gisella vanochtend al vroeg haar huis verlaten om haar vader Theo Wessels hier te krijgen.
3: Ach, wat leuk.
1: Dus schrik niet. Maar de hele familie Wessels staat al achter deze deur. Kijk nou. Daar
0: je
1: is hij.
0: Je zit al een hele tijd naar die deur te kijken die open gaat, hè?
4: Dat is Jeannette.
3: Dag is Theo.
5: Theo Wessels.
3: Jeannette.
5: Maar Jeannette, die weet ik niet meer zo goed dat hij
3: is. Is de dochter van Gerrit.
5: Ja, maar ik weet niet meer zo goed dat hij een dochter had.
3: Nee, de oudste.
0: Dit is er. Ja, dit is nou Jeannette.
5: Ja, ja,
0: maar jij en u was die grappige oom op feesten en partijen. Hè? U kwam heel graag bij die familie.
5: Jawel, natuurlijk. Ik ben dan pakweg een half jaar of zoiets. Of 9 maanden in huis geweest. Dus dat...
3: ja, u was ook bij het feest van toen pa maar 25 jaar getrouwd was. In 1993.
5: Zou kunnen.
3: Ja.
0: Wat weet u zelf nog uit die tijd?
5: Maar ik heb, ik kan me een heleboel herinneren, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik daar gebracht ben. Ik weet dat mijn vader, die ging toen in de jonge winter natuurlijk de boer op, om eten te halen en zo. En toen kwam hij bij Broekhuis en toen zei Theo Broekhuis, die zei tegen hem, ei nou jongen, stuur hem maar. En dat was ik.
0: Zo bent u binnengekomen?
5: Zo ben ik binnengekomen, dat wil zeggen weggebracht vanuit Amsterdam door 2 ooms.
0: Maar bent u dan niet een Joods jongetje, maar u bent gewoon een soort bleekneusje geweest dan? Uit Amsterdam die ging aansterken, dat was het meer.
5: Ik ben niet een Joods jongetje, nee. Ik weet wel dat, maar ik weet niet of iedereen. Er was nog een vrouwtje, maar die was ouder als ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze Wies heette.
3: Klopt. Klopt.
0: Wat wou u zeggen over Wies?
5: Nee, maar dat weet ik wel. Dat er een Wies was. Die was er niet altijd. Ik woonde daar, maar Wies die kwam af en toe. En als anekdote, als de Duitsers fietsen kwamen proberen te pikken, dan ging Wies ter fiets, die ging zo de hooischuur in.
0: En dan bent u 90 en dan zit de hele familie in alle leeftijden te wachten op u. Dus dit kon wel eens een warme zondag blijven. En Jeannette, jij zit hem aan te kijken. En denk,
3: ja,
0: hey, wat denk je?
3: Ja, ik vind het leuk. Ik wel.
5: Ja, want ik heb begrepen dat jij degene bent die het initiatief heeft genomen.
3: Ja.
5: Om iets te vinden.
0: Zij is die sterke vrouw die het namens al die mensen doet. Zodat zij zometeen trots kan vertellen dat oom Theo terug is. Van harte gefeliciteerd.
3: Tante Ali vroeg er ook om.
5: Het is geen oom Theo. Er was iemand bij.

0: Lover, Shanna Spyro, staat vrijdag 10 juli op North Sea Jazz. En wij gaan vliegen.
1: Spijt, het had anders gemoeten. Dat dringt door vanuit Long Beach, Californië. Ellen woont daar. Ze emigreerde als kind die kant op, maar dat ging gepaard met tranen. Vooral bij haar nicht Jean Phillips, die van haar leeftijd is, die ze alle zomers zag in Den Haag. In een brief beschreef ze haar verdriet. En nu beseft Ellen pas goed dat ze toen als zussen waren.
0: Dag Ellen Blom, kan het zijn dat u ergens spijt van heeft?
2: Ja, erg spijt.
0: En wat had je anders moeten doen?
2: Nou ja, het spijt me dat ik het contact niet heb blijven onderhouden.
0: Want je bent jong naar de Verenigde Staten vertrokken?
2: Ja, ik was 11 toen we vertrokken.
0: Denk je dat het haar aan het hart ging dat jullie weggingen?
2: Oh ja. Ja, want ze had me een brief gestuurd, want ze had mijn adres niet. Maar mijn moeder was een keer op vakantie in Holland en daar had ze een brief aan meegegeven. En daarin had ze geschreven dat het haar ontzettend verdrietig deed dat ik zo plotseling wegging. Ja, het was voor ons was het een hele drukke tijd. Ik bedoel, je bent bezig met allerlei dingen regelen. En ja, ik zelf had er geen controle over natuurlijk, want dat was een beslissing van mijn ouders.
0: Dacht je nog wel eens terug aan het leven in Nederland?
2: Nou, ik ben een paar keer terug geweest. Ik was terug in 75 tot 77. Dat was toen ik nog ongetrouwd was. Ik ben met haar en haar moeder nog op vakantie geweest in de jaren 70. Toen zijn we samen naar Joegoslavië gegaan. En voordien, haar moeder was weduwe. Dus ze kwamen elke zomer kwamen ze over. En dan gingen wij... Wij woonden in Morgenstond.
0: In Den Haag.
2: En we gingen dus... Ja. En wij gingen dus elke zomer trokken we samen op. En vaak gingen we naar het Zuiderpark toe, want daar hadden ze toneelspelen. Dus dan gingen we samen naar het toneel toe.
0: En dat ging elk jaar zo? En dat ging dan totdat jullie emigreerden?
2: Ja, precies. Ik dacht wel, ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht wel dat het regelmatig ging, vrijwel elke zomer. Het was altijd hartstikke leuk. En we hebben toen een keer Sint-Nicolaas gevierd. Dus dat is wel een prettige herinnering geweest.
0: Wat zou je doen als we haar vinden?
2: Oh, ik zou graag daar naartoe willen.
0: Ja?
2: Niet op het ogenblik. Het klimaat is... Mijn zus en ik waren van plan om dit jaar al naar Nederland toe te gaan voor een week of twee voor vakantie. Maar vanwege al de misère die ze hier veroorzaken voor emigranten en diegene, hebben we besloten om het uit te stellen tot... Hopen wij in 28 naar Nederland te gaan. Maar ja, alleen als er een nieuwe administratie aan het bewind is.
0: Moeten we voor die tijd maar zorgen. We hebben inmiddels behoorlijk wat tijd, als het zo gaat, om Gine Phillips te vinden. Enig idee wat ze is gaan doen in haar leven?
2: Nou, zij is dus getrouwd met een Engelsman, Roger. En daarom heeft ze de naam Phillips. En zij heeft, ik meen, 4 kinderen, waarvan de ene dochter, die heette Georgie. Al zou zij er niet meer zijn, misschien kan ik contact opnemen met haar kinderen. Ik bedoel, al kunnen wij nog niet reizen, ik kan in elk geval contact opnemen via de internet.
0: Ik hoor wel aan je dat het je veel waard is.
2: Oh ja, ontzettend.
0: Is zij er nog, Gine? Zij moet net als Ellen ver in de 70 zijn. Met familie in Zoetermeer en Alfa aan de Rijn.

0: is van mij.
1: Doe maar, sinds een dag of twee, nog 20 minuten, naderen wij 40 jaar na hun laatste reis samen naar Joegoslavië, Gine Philps. Het zou veel betekenen voor haar op stel en sprong vertrokken nicht Ellen Blom in Californië, die wel al vroeg wakker is, klaar wakker voor wat komen gaat, Amy.
2: Ja, nou, ik kan wel vast verklappen dat je niet voor niet zo vroeg bent opgestaan, Ellen. Wij vonden eerder al een spoor naar Janie Philps, een dochter van Gine, die mondhygiëniste is in Assen. We belden op naar de praktijk en kregen een collega aan de lijn.
3: De dochter van Gine? Daar spreekt u niet mee.
2: Ik ben op zoek naar Janie Brugler Philps.
3: Oh ja, ja, die is er morgen.
2: Die is er morgen.
3: Ja.
2: Zou u haar al voor morgen voor mij kunnen inlichten over dit telefoontje, zodat ze mij misschien kan bellen? Is dat een idee?
3: Ja, dat wil ik wel, ja.
2: Deze collega ging meteen voor ons aan de slag en zo kregen wij al snel contact met Janie, de dochter van Gine.
3: Oh, goed zo.
2: Ik vertelde Janie dat haar moeder wordt gezocht door haar nicht uit Amerika.
4: Ellen Blom. Ellen Blom. Ik ga dat helemaal opschrijven. Wacht even. Oh, dat zou ze echt... Want ze dacht, goh, wie zou mij nou zoeken? Ik heb echt geen idee.
2: Er werd druk meegeschreven. Janie heeft haar moeder snel ingelicht. En toen mochten wij Gine zelf bellen. En zij vertelde ons hoe jouw zoektocht haar bereikte. Dat was midden in de supermarkt.
3: Nou ja, en toen was ik aan het janken dus in de jumbo. Toen ik dat bericht kreeg, want toen ging opeens iets dagen bij mij. En toen zei ik, och kind, ik raak helemaal emotioneel dat zij dus mij zoekt.
2: Ja, ze had dit nooit verwacht, maar is er heel blij mee. En dus is Gine Philps nu voor jou aan de telefoon, Ellen.
3: Hallo Gine. Hallo Ellen, ik zit hier bij tranen.
5: Ik ben blij om je stem te horen.
3: Nou, ik herken jouw stem helemaal niet. En ik denk jij ook mijn stem niet. Want we zijn een stukje ouder geworden.
5: Ja, het spijt me dat ik het heb laten verwateren.
3: Waarschijnlijk, Ellen, had ik dat ook gedaan. Denk ik, als je zo ver van elkaar zit. Want het was ook met jouw moeder zo en met mijn moeder. Dat verwaterde ook toen in de tijd. Jammer, maar het gebeurt, denk ik.
5: Ja.
3: Maar ik zou je wel vertellen.
5: Nou ja, maar misschien kunnen we in elk geval in contact blijven.
1: Gine, jij noemt jezelf geen Gine meer, hè?
3: Een gedeelte van de familie noemt mij Gine. Maar ik heb al vanaf mijn 17e mijn naam veranderd in Desiree. En zo heet ik ook echt.
1: Ja.
3: Ik ben vernoemd naar jouw moeder. Jouw moeders naam was...
5: Oh, dat wist ik niet.
3: En zo heb ik er Gine van gemaakt. Ik zag jouw moeder nooit meer. En toen zei ik, waarom moet ik mijn Gine noemen als ik mijn hele tante nooit meer zie en er wordt nooit meer met haar gesproken.
1: Hoe is het voor jou om Ellen weer te horen?
3: Heel leuk. Ja, ik heb er ook, toen zei ik, weet dat wij, ik was toen ook nog vrij jong, dat ik tranen met tuiten heb gehuild op Schiphol. We hebben jullie weggebracht.
5: En
3: ik ben eigenlijk heel boos op jouw vader en moeder dat die weggingen. Een hele tijd heb ik dat hun heel kwalijk genomen.
5: Maar ja, dat wist ik niet.
3: Ja, ik bedoel, wij hadden niet veel geld. Mijn moeder met 8 kinderen natuurlijk had niet veel geld. En het enige uitje was dan naar Den Haag in de zomer. En dat was weg.
5: Ja.
3: En ik kon heel goed met jou overweg. Dus toen was er een gat gevallen gewoon.
5: Ja, we konden altijd goed met elkaar opschieten.
3: Ja, ik heb nog een foto op de overloop. Met een foto van jouw mam en mijn mam. Op het strand in Scheveningen. En dan kijk ik nog als ik naar boven loop. Maar ik vind het heel fijn dat je contact hebt gezocht. En dat moet
5: ja, ik ben er ook blij om.
3: Ja, ik was zo verbaasd. Ellen. Ja, ja. Oh, dit is zo leuk, vind ik. Zo fijn ook.
5: Ja, ik ben hartstikke dankbaar dat jullie haar hebben kunnen vinden.
3: En ik ben dankbaar dat jij mij hebt opgezocht.
1: Ja, dat ook. En iedereen er ook maar meteen bedankt voor het meezoeken.
5: Oh, hartstikke bedankt, Ron.
1: Ja, en word 100, hè. Dan hebben jullie nog heel veel plezier van elkaar.
3: Nou, dat hoop ik echt.
5: Ja, ik hoop het.
1: Oké.
3: Okay. Ja, ik hoop. We hebben nog een hele tijd. Oké. Okay. Dag.

0: Het origineel was geschreven voor de Ronettes in 1966. Uitvoering van de Beach Boys' I Can Hear Music. Dames en heren, de laatste zoeker voor de zomer heet Luc Bouwman.
1: Tussen Luc en Margot van den Broek is het niet zo uitgesproken. Maar toch komt hij graag voor haar over vanuit Duitsland. Want ja, zij speelde schitterend piano in Geleen. En hij werd niet alleen verliefd op haar pianospel. Jaren later zagen ze elkaar ook nog eens toen zij achter de bar stond in Nijmegen. Dat was ronduit ongemakkelijk.
0: Nou, Luc Bouwman, laten we dan dat ongemak maar opzoeken. We gaan halverwege de jaren 80. We zijn in Nijmegen. En daar zag je dus Margot van den Broek. Was dat bij verrassing?
2: Absoluut. Absoluut een verrassing, ja. Puur toeval. Je loopt ergens een café binnen met vrienden. En ja, daar staat ze dan.
0: Stapte je meteen op haar af?
2: Ja, ja.
0: En wat dacht je?
2: Goh, ben je mooi. Maar kon ik niet tegen mijn verloofde zeggen.
0: Je was met je verloofde in dat café?
2: Ja.
0: Oh. En wist jouw verloofde van het bestaan van ene Margot van den Broek af?
2: Nee.
0: Nee?
2: Maar vanaf toen wel.
0: Ja, toen heb je verteld van nou, daar was ik. Wat zei je tegen je verloofde over haar, over Margot?
2: Later het verhaal. Een schoonliefde. Ja, ik was te verlegen om er iets mee te doen. Het leven gaat gewoon zijn eigen gangetje dan.
0: Ja, en als schoolliefde, hoe ontwikkelde zich dat? Kwam je bij haar thuis bijvoorbeeld?
2: Ja, heel veel. En ik was er ook regelmatig als pianoles had. Maar ook 's ochtends, en ik haalde haar op. En dan was ze nog bezig met die lange vlechten die ze had. Was daar heel intens mee bezig eigenlijk.
0: Je zag elkaar dus best vaak als je haar 's ochtends ook ophaalde en moest wachten tot die vlechten goed zaten.
2: En,
0: vond ze het fijn als jij meekeek als zij piano speelde?
2: Voor mijn gevoel wel, ja.
0: En kon ze goed piano spelen?
2: Ja, absoluut.
0: Maar dat was dus ergens op school. Dan kom je haar dus als studenten later weer tegen in Nijmegen.
2: Ja.
0: Wat heb je toen allemaal toevertrouwd aan Margot? Wat heb je gezegd?
2: Nou, ik vroeg wat ze daar deed. En ze werkte dan als part-time, omdat ze rechten studeerde. Wat wij dan deden is... Ik werkte veel met reizen. En ja, dan wordt het opeens druk. En dan moet ze naar andere mensen toe. En je zit zelf aan de tafel met nog 3 anderen. En dat is dan waar het opeens een disconnect was.
0: Ja, zo kun je dat zeggen, ja. Dus jij ging terug naar je tafel met je bestelde drankjes. Ja. Margot, heb je er nog wel gedag gezegd daarna?
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ook dat was gewoon heel, heel kort. En helaas geen contactgegevens gevraagd. Dat is.
0: Dat had je wel moeten doen.
2: Ja,
0: dan absoluut. Was je hier nu niet geweest, denk ik. Ja, nou, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Want hoe ging jij daar weg? Want je was verloofd, ben je uiteindelijk ook getrouwd met deze.
2: Ja. Ja, en 2 bloedmooie kinderen. Eentje die heeft mij ook opa gemaakt.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is een hele.
0: Dat is ergens wel goed gekomen. Dat is ergens wel goed gekomen.
2: Dus. Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Het is gewoon... ik was ook een van de laatste in een groep van een reunie... die in de groep gevonden werd. Ik was niet makkelijk te vinden met veel landen niet in Nederland wonen. En dat was maar gewoon eigenlijk de laatste overgeblevene die... waar helemaal niks van bekend was.
0: Nee, dus als jij een keer naar zo'n reunie zou gaan... dan zou dat vanwege Margot zijn. Had Margot achteraf gezien jouw eerste liefde kunnen zijn?
2: Ja, achteraf wel, ja. Maar goed, dan had ik mijn dochter en de kleinkinderen hier gehad. Anderen misschien. Ik bedoel, dat krijgt een heel ander leven. Maar er is altijd iets van haar bij mij gebleven.
0: Ja, behalve zijzelf. En daar zijn wij vandaag nu voor jou mee bezig. Wij zoeken Margot van den Broek.

0: Druk ernaast tot aan de laatste snik. Dat is Adres Onbekend met Jamie Lydell en Another Day. We zijn er bijna. We hebben nog één iemand nodig. Dan hebben wij een schone lei. En die ene heet Margot van den Broek, Amy.
1: Ja, en uit het niets ontvingen wij ineens twee berichten voicemails. Te beginnen met deze.
2: Hallo, mijn tip is Margot van den Broek uit Geleen. Die woont op de Kleinweg 12A in Gennep.
1: Ja, dank voor de tip. En daarna kwam ook nog deze binnen.
3: Hallo, kunnen jullie mij terugbellen? Want blijkbaar word ik gezocht, hoor ik via.
1: Oh, dat is wellicht nog een oplossing.
4: Dat zal nog niet meevallen. Al die zondagen zonder spanning, zonder de verbazing, zonder de energie en de tranen van Adres Onbekend. En toch zijn we er dag en nacht met 10 nieuwe afleveringen in onze podcastserie Uit het Oog.
5: Ja, ik heb nu meteen weer een wil om op te staan uit mijn bed. We hebben heel veel contact. Dag Piet.
6: Ja, hallo.
5: Oh, je herinnert je mij nog wel.
7: Kom, Mans. Nou, dat gaat nou iets...
6: Jeetje. Het is zo moeilijk.
5: Dag, Onno.
6: Hoi, Karin. Het is...
4: En zoek je de gezichten bij? Wij volgen succesvolle ontmoetingen tot ver na de uitzending op YouTube.
8: Je adopteert zeg maar het graf, maar je adopteert ook het persoon en het verhaal.
4: Je kunt het allemaal vinden op onze website adresonbekend.nl. Op de radio zijn we terug vanaf zondag 6 september. En je weet waar je moet zijn met jouw verhaal, ook al op adresonbekend.nl. Het vertrek.
0: Dat is er elke week, maar nu is het wel echt het vertrek. We komen langzaam los en waar we loslaten, daar komt ook langzaam alweer het volgende adres naderbij. Als het september is, nog eens dank voor dag in, dag uit bemoedigende berichten, gouden verhalen. En is daar, Amy, ook nog de gewenste schone lei?
1: Ja, dat denk ik wel. We hoorden al een hele leuke, lieve stem. Groot nieuws daarover, want die laatste voicemail, dat was Margot zelf. En we hebben natuurlijk gelijk teruggebeld.
3: Ja, een vriendin die belde mij op. En die zei, word jij gezocht? Dus ik zei voor de grap, ik zeg, wat heb ik nou weer gedaan? Dus zij appt mij dat. En ze stuurde een foto. En ik van, huh?
1: Ja, wie zou dat nou zijn? Het gaat om een vroeger vriendje van de lagere school. Enig idee?
3: Even nadenken. De eerste, dat is Volker de Klerk Wolters.
1: Nee.
3: Dan was er Erik, daar tennist ik mee.
1: Nee, is het ook niet.
3: Er was nog een Erik.
1: Het waren er best veel.
3: Mijn buurjongens, Roger en Paul Smees.
1: Nee, ook niet.
3: Peter Hipma.
1: Nee, het wordt steeds leuker, hè, dit spelletje.
3: Even nadenken, hoor. Ja. Ik weet wie dat is. Ik kwam met Lucien Bouwman.
1: Ja, dat is hem. Nou, zegt ze, ja, die had een crush op mij. Ja, nog steeds hoor, zei ik. Toen moest ze heel hard lachen. En het allerleukste, na al dat raden, is Margot vol enthousiasme in de auto gesprongen. Dus ook hier is voor jou Margot van den Broek.
9: Nee.
0: Nou, hallo. Nu durf je wel.
9: Oh, hey.
3: Hallo.
9: Oh, mijn god, na zoveel jaar.
3: Heel lang geleden.
9: Nou,
0: halverwege de jaren 80, weten wij inmiddels. Toen stond jij als student aan de bar in Nijmegen. En hij was...
9: Helemaal kort haar.
0: Ja. En hij vond jou nog steeds heel leuk.
10: Ja, maar wij kennen elkaar echt vanaf 6 jaar of zo, 7 jaar. Ja.
0: Toen jij nog piano speelde.
10: Ja, toen begon ik.
9: Toen had je nog haar tot...
10: Ja.
0: Ja, ze zijn nog steeds best lang, hoor.
9: Ja,
0: ja, als het daarom
9: super
0: gaat. Ja.
10: Maar echt waanzinnig, want het is echt, ja, dat is zo lang geleden.
0: Ja, dat is het. Ja.
10: Echt heel lang.
0: Ja, je noemde heel wat namen van klasgenoten. Vond ik een beetje moeilijk voor jou, Luc. Ik denk, hij was toch niet, laten we zeggen, de eerste aan wie jij dacht. Dus, en jij wist wel dat hij op jou was.
10: Ja, op een gegeven moment wel, ja.
0: Wat was gegeven moment?
10: Nou, ik kwam mij de hele tijd ophalen. En wij gingen.
0: Zat jij je haren te vlechten?
10: Ja, ook niet altijd hoor. Dat was best vaak ook wel klaar. Nee, maar hij kwam mij altijd ophalen op de fiets. En dan belde hij aan. En dan fietsten wij samen naar de lagere school.
0: Toen begon het al, hè?
9: Ja, absoluut.
0: Ja. En kun jij het moment herinneren dat je er ergens als een student achter de bar stond in Nijmegen en dat hij bij jou zeg maar een biertje bestelde?
10: Ja, dat was waanzinnig. Ik werkte in een café-restaurantje als werkstudent, want ik moest natuurlijk centjes verdienen. En dan begreep ik, denk, toen komt iemand naar de bar toe. Ik denk, ik kan niet. En dat was Luc. Lucien toen nog, voor mij. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? En hij ook helemaal, want dat was gewoon ja, puur toeval. Ik had hem nooit in Nijmegen verwacht. Hij mij niet in dat café-restaurantje. Dus dat was echt, ja, dat was gewoon, we waren flabbergasted. En toen, ja, toen heeft hij wat besteld. En van, hey, en ik ook, hey. Ja, en na een tijdje zei hij, doe je. En hij ging weer. Dus ja, we hebben eigenlijk niet heel veel met elkaar kunnen praten.
9: Nee.
0: In het gesprek van zijn kant klinkt het een beetje als een gemiste kans. En misschien is het wel goed als we ja, of die droom nog groter maken of hem uit die droom helpen. Had hij ooit kans gemaakt als hij je wel gevraagd had?
10: Op mijn 10e, 11e, 12e? Nee, ik denk het niet.
0: Stel nou dat hij die verloving achter de bar daar had, had achtergelaten en het aan jou had gevraagd.
10: Ik heb geen flauw idee. Echt niet.
0: Het heeft nooit gespeeld.
10: Nee, want hij is op een gegeven moment, wij waren toen zo jong. En dat was denk ik echt een lagere schoolcrush.
9: Ja.
10: En ja, hij was gewoon het vriendje met wie ik naar school fietste.
0: Ja, zo is het. Hij was gewoon een hele goede vriend. Is hij altijd gebleven. Hij kwam vandaag voor jou vanuit Duitsland. Jij kwam ook hier tegemoet. Kind meegenomen. Gefeliciteerd, Luc.
9: Hey, hartstikke bedankt. Ja. Echt super wat jullie gedaan hebben. Echt allemaal.
0: Ja, de duim gaat omhoog. Realiseer je dat je de laatste oplossing bent, zoals dat heet, van dit seizoen in 55 jaar. Adres onbekend. Wij moeten gaan. Maar weet allemaal wel dat we je ook zullen missen. Dag.
10: Bye.

0: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
8: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
9: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
11: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
23: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
24: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
25: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
26: Noord-Holland. Het is 2:00.
27: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in veld

0: Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
3: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: De Muziekmiddag.
19: Met William van der Locht.

0: Ja, maar ze draait de hand er niet voor om. Ze zet arrogante mannen gewoon graag op zijn plek.
1: De Muziekmiddag.
0: Het liedje werd gewoon even tussendoor opgenomen. In haar lunchpauze, je hoorde Mr. Bigstaff van G-Night. En dit was ook gelijk het enige liedje waar we haar van kennen in Nederland. Nou jongens, lekker hoor. Het is weer zover. Zondagmiddag. Dat betekent dat jij en ik gaan genieten van grote en kleine hits die gemaakt zijn in de jaren 60, 70 en 80. Je luistert naar de Muziekmiddag van Anna. Ik ben William. Straks heb ik net even dat andere liedje van Smokey voor je. Maar eerst een dame waar we al jaren niets meer van horen. Hoe zou het met haar zijn? Want ze was veelbelovend eind jaren 80. Ik heb het over Alana Miles.

Ja, je hoeft niet altijd stoer en sterk te zijn. Lay back in the arms of someone. Het werd een van de best verkochte singles van 1977. Jordan Smokey. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een mailtje op muziekmiddag@nrradio.nl.

Zou het niet fijn zijn om in jouw schoenen te staan? Wouldn't it be good to be in your shoes? Dat zong Nick Kershaw voor je. Hij brak wereldwijd door met deze single in 1984. Straks in de muziekmiddag hoor je Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar eerst, ja, ik vind dat het wel tijd voor is. Tijd voor fijne sol op en na. Het is de zingende voormalige autobandenmonteur Barry White. Dit is You See the Trouble with Me.

0: Het was een grote hit in 1986. Het stond zelfs wekenlang in de top 3. OMD en Forever Live and Die.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ja, wat stond er vandaag in 1978 in de top 3? Heb jij nog enig idee? Nou, het antwoord dat krijg je over anderhalf uur van me. Direct na het nieuws van 4 uur. Dan draai ik de nummers 3, 2 en 1 van 28 juni 1978 voor je. Ja, het zijn eigenlijk allemaal wel leuke liedjes die we vandaag de dag nog steeds moeiteloos meezingen. Ik neem je mee naar 1966. Het is de Loving Spoonful. Droomt u even mee?

Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik vraag me af... zou dit liedje ook zo'n succes geweest zijn zonder dit prachtige kinderkoor? Je hoorde Martika en Toy Soldiers uit 1989. Het liedje gaat natuurlijk niet over speelgoed, hè, dat kan je natuurlijk wel raden... maar over een drugsverslaving. En Martika was net 19 jaar oud toen ze dit zong. Wat wel grappig is, in dit kinderkoor wat je zojuist hoorde... nee, dat was niet zomaar een kinderkoor. Een hele jonge Fergie die zong erin mee... die we later weer zouden kennen als een van de hoofdpersonen uit The Black Eyed Peas. En Martika zelf besloot terug te treden uit de popmuziek. En die leeft tegenwoordig een iets wat teruggetrokken bestaan. Hoewel, er gaan inmiddels wel wat geruchten hoor... dat ze de studio weer is ingedoken om nieuwe muziek te maken. Je luistert naar de muziekmiddag van NH. Ik ben William en we doen even een dansje.

Lekker hoor. Ik kan het prima hebben, dit soort plaatjes. Ik word er wel vrolijk van. Je hoorde Poco. En die band bestond van 1968 al. Die band staat ook wel een beetje bekend als de kweekvijver voor de Eagles. Want twee leden van die band zaten dus vroeger in Poco. Je hoorde Call It Love, dat ruim 20 jaar later een hit was in Europa voor deze Amerikaanse band. Straks draai ik in de muziekmiddag op verzoek van Ronald van Liene uit Zwaag. Muziek van Fleetwood Mac, maar eerst trakteer ik je op Aretha Franklin.

Alleen dat begin van dit lied bezorgt me al kippenvel. Dat schrijft Ronald van Lina uit Zwaag. En dan die stem van Stevie Nicks maakt het liedje natuurlijk helemaal af. Je raadt het al, Ronald is een liefhebber van Fleetwood Mac. Op zijn verzoek hoorde je Rihanna, je noppen na. Laat me nog even weten hè, wat je in het nu, dus vandaag nog steeds, leuk vindt uit die prachtige jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Ik ga Queen voor je draaien. En op aanraden van Michael Jackson bracht Queen deze plaat uit. Want de band zag het helemaal niet zitten om deze toch wel iets wat disco-uitstap te maken. Michael, die een concert van de band had bezocht in L.A., ging backstage naar Freddie toe en zei: Freddie, je bent gek als je dit niet op single uitbrengt. Dit wordt jullie grootste hit. En Michael kreeg gelijk. Straks wordt NOS Journaal van 3 uur en daarna ben ik weer bij je terug. Dus heel graag tot zo.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
11: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
12: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
13: Het is 3:00.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11:00 vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart.

0: 7-2-3. Smitje met DT.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Druk van mij,

0: klopt helemaal hoor. Ik vind het gezellig om bij je te zijn.
1: NH. NH. NH. Hits uit 60, 70 en 80. NH. De muziekmiddag. De muziekmiddag.
0: I only want to be with you, Dusty Springfield. En die naam, hè, Dusty, die kreeg ze omdat ze zich als kind gedroeg als een gast, als een jongen die altijd vies onder het stof en modder thuis kwam van het buitenspelen. Nou ja, in ieder geval, of je nu binnen of buiten naar ons luistert, dat maakt mij helemaal niet zoveel uit. Leuk dat je in ieder geval bent blijven luisteren. Dit is de muziekmiddag. En ik ben William Niederij tot 5 uur vanmiddag. Bekende en minder bekende pareltjes uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is een cover van Winston Groove, uitgevoerd door UB4. Please don't make me cry.

Hij was dus op slag verliefd. I Feel Thunder in My Heart. Je hoorde Leo Sayer. En die plaat deed het uitstekend in 1977. Straks heb ik George Harrison voor je met een soloplaat. Maar eerst een plaat dat in 1997 een tweede leven kreeg dankzij de film Man in Black. Dit is het origineel van Patrice Rushen.

Ja, deze ex-Beatle deed het absoluut niet slecht hoor, 1970. Je hoorde What is Life van George Harrison op na. Straks de Rijk op bezoek van Mary Cabana uit Bussum. Haar guilty pleasure uit de jaren 80. En nu is dat magisch of niet? Pilot! Oh.

een jaar of 15. Ik was nog net iets te jong om te gaan stappen. Volgens mijn ouders dan tenminste. Maar deze plaat vond ik dus te gek. En ik bouwde mijn eigen zolderkamer om tot een mini-discotheek. Dit tot groot plezier van mijn ouders en broer. Want die werden natuurlijk gek van de herrie en al die gasten die over de vloer kwamen. Dit leuke verhaal stuurde Marieke Baan uit Bussum in. Die wilde heel graag terug naar haar persoonlijke privé mini-disco op haar zolderkamer. Je hoorde in Deep and Last Night, de DJ Save My Life. Je moet nog heel even geduld hebben. Over een half uur is het zover. Dan wandelen we samen 28 juni 1978 binnen. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort dilletjes direct van me na het nieuws van 4 uur. Op bezoek van Els Hanekamp draai ik deze.

leuk liedje, hè? Jorden de Blow Monkeys, Digging Your Scene. Dat betekent zoiets als, ik vind jouw levensstijl, jouw wereld cool. De band schreef het nummer als een soort steunbetuiging aan vrienden in de underground gay scene van Londen. Laat me nog even weten wat je eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. Ik ben daar nieuwsgierig naar. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. En misschien was dit je allereerste single wel. Daar hoef je je niet voor te schamen. Er is Jimi Hendrix.

Het was in augustus 1987. Toen werd er op de Britse televisie een speciale herdenkingsshow uitgezonden ter gelegenheid van de 10e sterfdag van Elvis Presley. De Pet Shop Boys werden gevraagd om een nummer te coveren voor die televisieshow. Oorspronkelijk wilde het duo het nummer Baby Let's Play House zingen, maar ze werden overgehaald om voor Always On My Mind te kiezen. Een dance makeover, ja. Die sloeg in als een bom. Dat sloeg zo aan bij de kijkers dat de band besloot om er direct een officiële studioversie van op te nemen. En dat werd natuurlijk een enorme hit. Muziek uit onze eigen prachtige provincie. Het is Full House op een A.

Hij kwam er dus achter dat zijn vrouw hem al voor het huwelijk herhaaldelijk had bedrogen. En in plaats van de relatie te verbreken, schreef hij de pijn van zich af en besloot dat zijn liefde voor haar sterker was dan de woede. I'm gonna keep on loving you, 'cause you're only thing I wanna do. Je hoorde die prachtige grote hit van de band REO Speedwagon. Dit is de muziekmiddag van Den Haag. Iemand trekt in wat paling toevallig? Dat komt goed uit, want hier zijn de mannen van de Cats.

Het liedje is niets meer of minder dan een charmante, iets wat jaloerse strijd, een liefdesstrijd tussen een gewone jongen en een ontzettend veel te knappe concurrent. Sure, he's a cat, van onze eigen de Cats natuurlijk. Straks is het in één klap, 3 platen lang, 26 juni 1978. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoorde direct van me naar het nieuws van 4 uur.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
14: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
15: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4:00.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11:00 vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw

0: genoeg.
1: Dus het maken van staal wordt schoner.
2: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
3: Moet dat dan in Nederland?
4: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: De Muziekmiddag.
14: Met William van der Locht.
15: Gezellig.
14: De top 3 van
15: 26 juni
14: 1978.
15: De Rolling Stones, die waren er natuurlijk al in de jaren 60. De Rolling Stones zijn er zelfs nu nog steeds. En ze waren er ook al in 1978.
14: Nummer 3.

0: Het is heerlijke jeugdsentiment op het erepodium vandaag. Je hebt hem vast meegezongen. You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John.
1: De top 3 van
0: 26 juni
1: 1978.
0: Ja, mocht je die dag toevallig met de gloednieuwe single You're the one that I want op je autoradio naar het strand hebben willen rijden, dan kwam je voor een koude kermis thuis. De zomer van 1978 staat in de boeken als een van de meest koude zomers ooit. Het was regenachtig die dag, met maar 13 graden. En de teller qua inwoners in Nederland stond op 13,9 miljoen mensen. En ben je jarig vandaag, gefeliciteerd natuurlijk, dan ben je jarig met Alexia der Nederlanden. Ja, dat wordt natuurlijk sushi eten vanavond. 21 jaar. Ariana Grande, 33 inmiddels. Ook al lijkt ze natuurlijk nog steeds 12. Patrick Kik, ik zal hem zo even een appje sturen, is ook jarig. En Carlo Boshart. Van 5 naar 3 hoor je de Rolling Stones. Miss You was inmiddels de 33ste hit voor de band. En dan maar liefst na 9 weken op nummer 1 moest Boney M toch echt nu deze week het veld ruimen met The Rivers of Babylon. Ze moesten plaatsmaken voor John Travolta en Olivia Newton-John. Het liedje zou de film trouwens bijna niet gehaald hebben. Het was namelijk te poppy volgens de producent van de jaren 50 rock'n'roll film Grease. En tijdens de opnames zag hij wel de chemie tussen John Travolta en Olivia Newton-John. Die was natuurlijk geweldig. Dus besloot hij het nummer erin te laten. En het werd tot op de dag van vandaag een van de best verkochte singles aller tijden. De plaats zou maar liefst 9 weken op nummer 1 blijven staan. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een nieuwe top 3. En misschien neem ik je dan wel mee naar het jaar 1983. Want uit dat jaar hoor je nu deze mooie. Het zijn de Motels.

Heerlijk toch? Deze song. Het is Marvin Gaye en How Sweet It Is To Be Loved By You. Vaak wordt aan mij gevraagd, William, jij als muzieksamensteller, wat vind jij nou echt zelf mooi? Ja, dat verschilt bij mij altijd een beetje van dag tot dag. Maar een plaat dat bij mij altijd hoog in het lijstje eindigt, is deze van Styx.

weet je wat je doet? Je gooit er gewoon een flinke sloot, een flinke dosis vitamine C in. Dat doet altijd wonderen, joh, de Dr. Love, First Yours. Dat waren drie meiden met gouden keeltjes uit Philadelphia. Ik wil even van je weten, voor welk liedje stapte die jij vroeger op je brommer? Fiets? Zat je in zo'n rokerige stadsbus? Want roken mochten we nog steeds in die tijd in de stadsbus. En was je onderweg naar je favoriete platenwinkel? Welk liedje kocht je daar? Wat was de eerste single die je kocht of kreeg? Dat is toch iets bijzonders, laten we eerlijk zijn. Laat me dat eens even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl.

is logisch. Je denkt natuurlijk aan een zorgeloze roadtrip langs de zonovergoten kust van Californië. Maar het liedje, dat werd gewoon geschreven, hè? Op een regenachtige grijze middag in London. Je hoorde het prachtige Ventura Highway van de band America. En wij met z'n allen, hè, lieten dit liedje, dit pareltje liggen in 1972. Want het kwam toen de tipperade niet uit. Ja, zo zie je eigenlijk. Maar je hebt eigenlijk niet per se een hit nodig, hè, om een klassieker te worden. En tot 5 uur hoort het mooiste uit de jaren 60, 70 en 80 in de muziekmiddag van daarna. Met nu uit 1986 over pareltjes gesproken. Het is de Human League.

0: Ja, en hoe gaat hij dan, vragen we dan ineens af. Die Harlem Shuffle qua danspasjes.
1: En terug naar
2: 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Welke bewegingen horen we er dan bij? Nou, het liedje zelf heeft in ieder geval niets met de New Yorkse wijk Harlem te maken. De zangers en schrijvers Earl Nelson en Bobby Ralph, die het liedje ook zongen, woonden in Los Angeles. En Harlem, dat klonk gewoon lekkerder, hè? Dat bekte lekkerder. Dus kozen ze voor die naam. Nog een liedje op 3-4 heb je van me te goed deze zondagmiddag. Dit liedje gaat over een verbroken relatie. Want ieder gaat zijn eigen weg. Sail on. Ik heb het over de Commodores.

Het zijn de Pretenders op een A en Back on the Chain Gang. En met die ketting deelden ze eigenlijk een kleine sneer uit naar de muziekindustrie, die veel te zware eisen stelde aan de band. Althans, dat vonden ze zelf. Deze vind ik nog wel even lekker om te draaien op de rand van de uitzending. Het is LTD en Back in Love.

0: 1978 was het jaar en LTD, de band, je hoorde Back in Love Again. Dank je wel voor het luisteren naar de Muziekmiddag. Ik spreek je heel graag aanstaande vrijdag weer. Heel veel plezier met de NH Muziekmix. Zometeen, na 5 uur.
1: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
12: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee?
11: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
19: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
20: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
21: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
22: Ik ben Sverre uit Medemblik.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur.
24: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
19: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
20: Ik ben Anna en ik kom uit Akersloot.
21: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
22: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
23: Ik ben Marissa uit Zaandam.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Het is 6:00.
26: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
7: Verwennen?

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Muziekmix.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
17: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
18: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
19: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
20: Ik ben Peter uit Stompetoren.
21: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 7 uur.
24: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
6: De NH

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan
2: van de Goren.
3: Ik ben Nettie Velsen.
4: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
5: Ik ben Maurice uit Heemstede.
6: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
7: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
8: Noord-Holland. Het is 8 uur.
9: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1975.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: The things that you can give to me, I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders.
1: Ik ben Carina uit Schorl.
2: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
3: Ben Ivo uit Hilversum.
4: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
5: Ik ben Rosa uit Volendam.
6: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek heb.
2: Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Op mijn werk, slippers?
2: Nee.
1: Moet ik wel een paar zou ook nog pinksteren zijn?
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11:00.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

the light is on.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.